0: Met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af.
1: Deze week...

0: Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd vijfde op de Olympische 500 meter... en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af.
1: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

0: Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af.
1: Deze week...

0: van 5 uur.
1: Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt de brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af.
0: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

0: 6 uur.
1: Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het sein brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag 2e bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons.

0: enjoy it. I promise you that.
1: Alle info op radio10.nl. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Mama, ik ben super blij met jou.
3: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
8: Op zoek naar een krachtig en goedkoop supplement? Bij DA is nu alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis.
9: De vriendelijke specialist.
10: DA. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop.

0: toyota.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches are looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
5: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
4: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Maandag om 8:30 op 6.
6: Op moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Verschoon.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Voordat ik hier manager...

0: Festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Goedemorgen, het is die ochtend die naar vrijheid ruikt in plaats van naar haast. Zaterdagochtend van 10 met het nieuws van 7 uur. Vanochtend gelezen door Ronald Remmelswaan.
9: Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle. De brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen, omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 €. Bestel snel op simpel.nl.
11: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus mango per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Even lekker Donald Dukken.
15: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
16: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

Een hele goede morgen. Wouter meldt zich voor Sylvain Stoet. Hij is zijn stem kwijt. En dat is natuurlijk niet handig voor een DJ. Dus ja, ben ik er vandaag tot een uurtje of 10. En als je al naar buiten hebt gekeken, dan zie je dat vanochtend toch wel iets anders is begonnen dan de voorgaande dagen qua weer. Er komen wat wolkenvelden voorbij. Maar vanmiddag wordt het weer zomers warm. Temperaturen tot 26 graden. Maar dat eindigt dan wel weer in regen en onweer vanavond. Dus hou daar rekening mee. Het is de leukste dag van de week. Het is zaterdag. Wat zijn je plannen vandaag? Misschien gewoon de standaard dingen. Hè? Auto wassen, boodschappen doen, dat soort dingen. Of wie weet ga je wel tanken in Duitsland. Want dat is nu echt een stuk goedkoper. Hè? De accijns zijn daar verlaagd. De prijs van een liter benzine ligt daar onder de 2 euro. Ja, of misschien blijf je gewoon lekker dicht bij huis. Het is vandaag namelijk de dag van het naaktuinieren. Oh, nou, je woont waarschijnlijk naast het bejaardenhuis. Hoe dan ook, ik hoop dat het een fijne dag wordt voor je vandaag. En misschien heb je het ook gehad vanochtend. Je werd wakker en ineens zat er een melodie in je hoofd. En dat is dan zo'n melodie die de rest van de dag niet meer uit je hoofd wil. Ik ben weer op zoek naar dat perfecte deuntje om je zaterdagochtend mee op te starten. Maar ja, wat spookt er op dit moment door jouw hoofd? Laat het me weten via de gratis app van Radio 10 voor het wijsje in jouw hoofd. Wie weet hebben we elkaar dan zometeen even aan de telefoon. Want ja, je weet het, de beste remedie om dat liedje uit je hoofd te krijgen is door hem te draaien. Dus laat

0: Maar mooi, deze van Craship. Sweet Goodbyes hoorde je in de weekendochtendshow op Radio 10. Goedemorgen, het is 7:30 geworden. En zo rond deze tijd is het de hoogste tijd voor... Volgens mij ben je al lekker onderweg, hè?
1: Ja.
0: Ga je doen vandaag? Werken. Oh, werken. Wat doe je?
1: Ja. Ik breng bestellingen rond.
0: En wat voor bestellingen zijn dat, Wim? Oh, dat klinkt heel mysterieus, dit.
1: Nee, dat zijn bestellingen voor Rotti en Bara.
0: Oh, lekker.
1: Naar allemaal lekkere eettentjes.
0: Ja.
1: En nou, daar begin ik al vroeg mee.
0: Dat is een belangrijke taak, Wim.
1: Ja, hè?
0: En daar hoort een wijsje bij, wat al de hele ochtend in je hoofd zit, hè, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Wat mag ik voor je opzetten?
1: Dat is Open Arms van Journey.
0: Dat is een mooie, Wim. Enig idee hoe dat nummer daar in je hoofd gekomen is vanochtend?
1: Ja, dat is mijn vriendin, mijn vrouw, die mij dat nummer heeft leren kennen.
0: En je werd vanochtend naast haar wakker en toen moest je meteen aan het nummer denken. Zo is het gegaan, hè? Dat kan niet anders, Wim.
1: Ja.
0: Ik ga meteen draaien. Hoe heet je vrouw?
1: Dankjewel. Merlin.
0: Merlin. Nou, Merlin van Wim voor jou.
1: Dankjewel, hè.
0: Is vanochtend?
1: Ja, dat is mijn vriendin, mijn vrouw, die mij dat nummer heeft leren kennen.
0: En je werd vanochtend naast haar wakker en toen moest je meteen aan het nummer denken. Zo is het gegaan, hè? Dat kan niet anders, Wim.
1: Ja.
0: Ik ga meteen draaien. Hoe heet je vrouw?
1: Dankjewel. Merlin.
0: Merlin. Nou, Merlin van Wim voor jou.
1: Dankjewel, hè.

Maar het weekend van Wim is in ieder geval goed begonnen met deze van Journey. Open Arms. Goedemorgen, het is Radio 10 waar je naar luistert. En zometeen probeer ik je te laten lachen in 10 over half 8. Kees van Amstel vertelt over zijn ervaringen als leraar. En er komt goede muziek aan. Amy Winehouse ga ik zo meteen voor je draaien. Maar ook deze van de Police. Every Little Thing is Magic hoor je zo helemaal.

0: promise you that.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft. Vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift.

0: neer.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen... AHA Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau... ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
16: Hey, goedemorgen, 7:45. Je bent bij Radio 10, waar je zo de police hoort. Eerst even kijken naar het weer. Nou, het is nu nog droog. En de zon gaat vanochtend ook nog schijnen. Wordt maximaal een graad of 26... Maar in de loop van de middag trekken stevige buien over het land. Kansen op onweer, hagel en windstoten. En ook veel regen. Daarna natuurlijk koeler. Maar gelukkig maak je zo meteen kans op de Radio 10 paraplu. Kun je misschien toch nog een beetje droog houden vanmiddag. Voor het laatste nieuws overschakelen naar de Radio 10 nieuwsdesk. Daar zit vanochtend Ronald Remmelswaan. Ronald, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Door de situatie in de wereld zijn Nederlanders voorzichtiger geworden bij het boeken van hun vakantie. Ze gaan wel, maar kiezen nu vaker een bestemming dichter bij huis. En meiden het Midden-Oosten, zien de tour-operators. Bij het harde zit nog veel hitte in de grond... en daarom wordt de natuurbrand daar nog in de gaten gehouden. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven, zegt de brandweer. De brand bij Weert is onder controle. En in Winschoten, Groningen, zijn gisteravond 2 gewonde mensen gevonden. De politie kreeg melding over een ruzie... waarbij ze zijn gestoken en misschien ook geschoten... en zoekt nog uit wat er precies gebeurd is.
16: Een hele goede morgen. Zometeen je lacht om 7:50. Maar eerst muziek van Amy Winehouse en deze van de Police.

0: Ja, ze is magic. Je hoorde de police.
1: Je lacht om 7:50.
0: Goedemorgen, het is de weekendochtendshow op Radio 10. Ik ben Wouter voor Silvan. Zit namelijk thuis zonder stem. Elke zaterdag en zondagochtend zo rond deze tijd probeert Silvan je een beetje te laten lachen. De flinke dosis humor in Je lacht om 7:50. Nou, en dat is het nu net geweest. Vandaag hoor je Kees van Amstel. En die deelt een van zijn belevenissen van zijn werk als leraar.
1: Je lacht om 7:50.
2: Ik geef les in Den Haag. En wanneer begonnen we? 2 of 3 weken geleden. En er komt zo'n meisje binnen. Ik geef Engels. Alleen op maandag. En ze komt binnen. En ze ziet mij. En ze zegt dan: bent u de leraar? Ik zeg: ja, ik ben de leraar. Ik wil gewoon even zeggen. Ik ken geen Engels. Ik ga het nooit leren. En ik vind het een kutvak. Maar neem het niet persoonlijk. Ja, ik weet zeker, 25 jaar geleden had ik gedacht, dat geeft niks. Dat geeft niks. Ik ga dit meisje meenemen, coachen, motiveren, opliften. En ik ga haar daarna die fantastische toekomst brengen. Maar ja, 25 jaar later denk ik, ja, hadden docenten maar bevoegdheid tot euthanasie. Dat is eigenlijk niet een bang, hoppakee. Er werken al genoeg mensen bij de Kruidvat. Huppa, hartstikke idee.
1: Je lacht om

Want You To Want Me, de dames van Salt Harmony. Vorig jaar hebben ze nog nieuwe muziek proberen uit te brengen. Maar magie is toch een beetje verdwenen. Het werd niet echt meer een hit. Welkom bij Radio 10. Het is Michael Jackson Week. En dit hele weekend maak je kans op tickets voor The Jacksons. Die optreden 25 mei in Groningen. Jij kunt erbij zijn als je de oproep hoort van The Jacksons. Tickets appen naar de gratis app van Radio 10. Als je wordt teruggebeld, zit jij misschien 25 mei wel bij The Jacksons in Groningen.

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi. Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Woehoehoe. Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming. Tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer. Verantwoord zonne. Begint natuurlijk bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
16: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Het is dat heerlijke weekend van 10 dat zo verder gaat met Lynn Marlin en ook de Jacksons. Eerst het nieuws van 8 uur. Gelezen door Ronald Remmelswaan.
7: Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst nog droog, met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler.
6: Radio 10 Verkeer met één melding. Die staat op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. De vertraging daar is 7 minuten.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ik proef het in de taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AHA

Robin en Sitting Down Here. Goedemorgen. Wout hier voor Stil van Stoet. Hij is zijn stem kwijt. En dat is natuurlijk niet handig voor een DJ, dus... Goedemorgen, ja, tot 10 uur ben ik bij. En als je al naar buiten hebt gekeken, dan zie je vanochtend... dat de dag anders is begonnen dan de voorgaande dagen. We hebben wat meer wolkenvelden die voorbij trekken. Toch komt zometeen de zon erbij en wordt het een graad of 25. Maar... vanmiddag trekken er ook stevige buien over het land... met onweer, hagel en windstoten en ook veel regen. Dus ja, dan is het weer een beetje gedaan met de warmte. Hele weekend maak je kans bij Radio 10 op tickets voor de Jacksons. 25 mei treden ze op in Groningen. En als je ergens dit uur de oproep voorbij hoort komen... heb dan tickets naar de gratis Radio 10 app, want ja, dan kun je er misschien gewoon bij zijn. Vandaag in het nieuws dat acteerprestaties gecreëerd met AI... niet in aanmerking komen voor een Oscar. Dat heeft de Academy gisteren besloten. Ja, AI mag blijkbaar alles overnemen, behalve een Oscar winnen. Dat is toch, denk ik, de plek waar wij als mens de grens gaan trekken. Ja, daar lijkt het wel een klein beetje. Welkom bij de Weekendochtendshow op Radio 10. Je maakt kans op het Radio 10 prijspakket zo direct als je meedoet met Je zingt ze allemaal mee. Ja, wie weet ben je de gelukkige winnaar. En daar zit een paraplu in en die kun je vandaag wel goed gebruiken, denk ik. En muziek komt eraan van Gladys Knight en The Pips, The Weeknd, en dit is Whitesnake.

0: Je hoort de Gladys Knight en de Pips.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Dit is jouw kans om je eigen Radio 10 prijzenpakket in de wacht te slepen. Daarin vandaag de Radio 10 dopper. Handig op het strand, hè, om wat drink in mee te nemen deze zomer. En de Radio 10 mini parasol. Super handig, want als het regent kun je die weer gebruiken als paraplu. En wie weet vanmiddag als bliksemafleider. En je krijgt het niet zomaar. Je moet er wel wat voor doen. Ik laat je zo een klein stukje horen van een grote Radio 10 hit. Die stopt opeens. En het is dan de bedoeling dat jij dat verder afzingt. En dat hoeft echt niet helemaal loopzuiver, maar het zou wel fijn zijn. Als de tekst maar klopt natuurlijk. Luister goed, dit is de opgave van vandaag. Ja, je voelt hem al aankomen en dan moet jij. Heb je enig idee hoe dit verder gaat en durf je het aan? Zing het dan even af in de gratis Radio 10-app. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. Nou, laat gerust even.

Ja, hoe gaat dit dus verder? Als je enig idee hebt, je maakt kans op de Radio 10 Dopper en die fantastische Radio 10 bliksemafleider. Die je ook kunt gebruiken als paraplu en mini-parasol. Ja, het wordt steeds gekker hier bij Radio 10. Laat het weten in de gratis app van Radio 10. Ik ben benieuwd waar je mee komt zo meteen. Heb ik deze fantastische track van het goede doel voor je. Nooduitgang.

0: Radio 10, het goede doel en nooduitgang. We zitten midden in... Je zingt ze allemaal mee. En ja, de oplossing is nog wel lastig. Ik laat hem nog één keer horen. Hoe gaat dit verder? Heb je enig idee? Nou, als je dat weet, pak even de Radio 10-app erbij en zing hem even in. Als voice memo. Wie weet sleep je zometeen dat fantastische Radio 10 prijspakket in de wacht. En oké, dat is best lastig. Ik ga voor één woord wat je moet zingen. Al zing je meer, dan krijg je natuurlijk wel voorrang op de prijzen. Dat is natuurlijk wel waar. Maar met één woord ben ik tevreden. Als je weet hoe dat verder gaat, laat het even weten in de gratis Radio 10-app. En Fleetwood Mac komt er zo aan. Sowieso helemaal.
1: Je hebt coverbands. En je hebt tribute.

0: Toppers Live. Alle info op radio10.nl.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Je hebt sale.

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
7: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
6: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Maandag om 8:30 op 6.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Er zijn weer giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Even lekker Donald Dukken.
3: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil
0: snel.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Goedemorgen, 9:05. Je bent bij Radio 10. De weekendochtendshow met zometeen Fleetwood Mac, Little Lies. Eerst even kijken naar het weer. Nou, het is nu nog droog en de zon schijnt af en toe. Het wordt maximaal 26 graden. Maar in de loop van de middag stevige buien over het land. Met onweer, hagel en windstoten. En het gaat regenen. En daarna natuurlijk wordt het veel koeler. Voor het laatste nieuws schakelen we over naar de Radio 10 Nieuwsdesk. Daar zit vanochtend Ronald Remmelswaan. Goedemorgen, Ronald.
9: Goedemorgen. Op een bedrijventerrein in Ermelo is de brandweer druk met een grote brand in een bedrijf waar onder meer toetjes werden gemaakt. Die brak vannacht uit en er kwam veel rook vrij. Daarom werd een NL-alert verzonden. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het Harde het grootste gevaar geweken. Al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. En Nederlanders passen onder invloed van de toestand in de wereld hun vakantie aan, ziet reiskoepel ANVR. We gaan wel, maar zijn voorzichtiger bij het boeken en blijven vaker dichter bij huis.
8: Wouter Kooijman. Een hele goede morgen. Het is de Radio 10 Weekend Ochtendshow met zometeen Gautier. Eerst Fleet.

0: Jay. Samen met Kimbra, je hoorde Somebody That I Used To Know.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Goedemorgen, Wouter hier in de weekendochtendshow voor Sil van Stoet. Die is zijn stem kwijt. Jullie gelukkig niet, want er zijn heel veel appjes binnengekomen met inzendingen. Even kijken hoor, bijvoorbeeld eentje van Carla hier.
2: Tragedy.
0: En ik heb eentje, ja, precies. Eentje van Mike kwam
3: tragedy
0: er binnen.
3: Tragedy.
0: Ja, en eentje van Gini.
2: Tragedy.
0: Maar het kwam niet echt veel verder. En Marion, die zong er een stukje door. En die heb ik nu aan de telefoon. Marion, goedemorgen. Hoe gaat het met je deze ochtend?
4: Ja, prima. Ik hoorde net natuurlijk de Bee Gees en dan word ik al helemaal blij als de dag zo begint.
0: Nou, je klinkt ook lekker vrolijk en opgewekt zo vroeg in de ochtend.
4: Ja, ik ben al een tijdje wakker hoor, dus dat scheelt.
0: Hoe laat ging de wekker?
4: Nou, de wekker ging niet eens. Ik ben eigenlijk altijd zo'n ochtendmens.
0: Oh, lekker.
4: Ik krijg dat ritme gewoon van door de week eigenlijk in het weekend er niet meer uit, zeg maar.
0: Oh ja, ja, dat herken ik wel inderdaad.
4: Zo werkt dat, ja.
0: Okay, ja, je hoorde dit van de Bee Gees. Nou, Marion, ben ik heel benieuwd hoe dit verder gaat.
4: Tragedy. And the feeling's gone and you can go on. It's tragedy.
0: Is dit je inzending?
4: Ja, ik had volgens mij net de andere zin, of niet?
0: Nou, even kijken of het goed is.
4: Nou.
0: Ja, natuurlijk is het goed. Ja, natuurlijk.
4: Ik werd onzeker van je.
0: Ja, dat was wel een beetje, aan het uitlokken.
4: Oh, potverdrie, nou ja.
0: Hé, maar gefeliciteerd. Je hebt hem te pakken.
4: Nou, wat hartstikke leuk, zeg.
0: Het Radio 10 prijzenpakket. Je was een van de weinigen die hem helemaal afzong.
4: Oh, toch wel?
0: Ja, mijn complimenten daarvoor.
4: Ja, het zit helemaal in mijn bloed, hoor, die muziek van hun. Dus als dat niet zou lukken, ja, dan...
0: Letter voor letter kun je het meezingen. Fantastisch.
4: Zeker, ja.
0: De
4: ja.
0: Radio 10 Dopper komt naar je toe. Je krijgt ook de Radio 10 Mini Parasol. En die is multifunctioneel, hè, zijn we vandaag achtergekomen.
4: Oh, ja, nou, dat kun je vandaag wel gebruiken, denk
0: ja,
4: ik, hè.
0: Zo'n bliksemafleider. Ja, hoor, ja, zeker.
4: Oh, okay. Nou,
0: ja. En natuurlijk kun je hem ook gewoon gebruiken als paraplu.
4: Ja, super, joh. Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Nou, een fijne dag verder. En bedankt voor je inzending. En ik ga de Bee Gees dan nog even voor je draaien.
4: Oh, dat vind ik superleuk. Ga ik hem keihard zetten, natuurlijk, hè.
0: En meezingen, denk ik. Ja, hè.

0: Lekker wakker worden op zaterdagochtend met Billy Joel. You're the River of Dreams. Deze week is het Michael Jackson week bij Radio 10. En dit hele weekend maak je kans op tickets voor het concert van de Jacksons. 25 mei in Groningen. Hoor je dit weekend de oproep van de Jacksons voorbij komen? Dan is het jouw taak om tickets te appen naar de gratis app van Radio 10. Als je in de uitzending komt, dan win je namelijk 2 tickets voor hun concert. 25 mei dus in Groningen. En hey, kijk eens wie daar aankomen. Ik doe de deur voor ze open.
1: Yeah, yeah. Hey, I'm Marlon Jackson.
2: And I'm Jackie Jackson.
1: Come on, I gotta come to a Jackson show.
3: App nu tickets via de Radio 10 app. En maak kans op tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Ja hoor, dit is jouw cue. Tickets appen naar die gratis app van Radio 10. Wie weet zit jij dan op 25 mei bij de Jacksons in Groningen.

0: even over laten.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Papa, da, papa, Greets.
11: Nog een keer!
12: Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
18: pearl. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
21: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
22: Nu, later en altijd.
23: Ga je bijna met pensioen?
24: Ja.
23: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
24: Nee.
23: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Goedemorgen, de Radio 10 weekendochtendshow, waar zo direct de geest uit de fles komt. En je hoort muziek van Michael Jackson. Maar is het nieuws van 9 uur met Ronald Remmelswaan.
4: In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: 2019. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

0: van de Michael Jackson Week. Michael Jackson hoorde je dus in Human Nature.
1: Tickets van 10 voor de Jacksons.
0: En dit weekend geven we tickets weg voor de Jacksons. Ze staan 25 mei in Groningen op het podium. En jij kunt erbij zijn als je tickets hebt dit weekend naar de gratis Radio 10 app. Even kijken hoor, wie heb ik aan de telefoon?
2: Goedemorgen, ik spreek met Elsa Kroes uit Rotterdam.
0: Nou, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
2: Nou, ik denk goed.
0: Wat doe je zo vroeg in het weekend al wakker?
2: Nou ja, ik ben altijd vroeg wakker. Dus,
0: lekker.
2: Oh. Ja, nou ja, vroeg. Het is inmiddels 9 uur. Hè, dus ja. Ik vind het wel een leuke tijd. Dan heb je nog wat hele dag.
0: Nou, vind ik ook hoor. Ik ben het helemaal met je eens. En ja. Jij hoorde de oproep van de Jacksons.
2: Ja.
0: Dus jij dacht...
2: Ik ga gelijk appen.
0: Ja, nou, dat heb je goed gedaan. Wat gefeliciteerd. Jij bent erbij.
2: Yay!
0: Ja. Oh, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een leuke avond gaat hebben daar in Groningen.
2: Ja, waanzinnig denk ik. Echt waanzinnig.
0: Wie is je favoriete Jackson?
2: Ja, die leeft helaas.
0: Oh, ja, nee. Ja, ja, dat is jammer inderdaad.
2: Ja, nou, en ik ben naar de film geweest. Dus ik zit helemaal in mijn Michael Jackson en de Jackson 5.
0: Oh, wat goed. Wat een mooie afsluiting gaat dit dan worden.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Dan wens je er heel veel plezier.
2: Heel erg bedankt.
0: Heb je nou geen tickets gewonnen? Niet getreurd. Je kunt vandaag de hele dag en ook morgen nog tickets winnen voor het concert van de Jacksons 25 mei in Groningen. Dit is Christina Aguilera.

0: Holiday.
1: Het weekend van 10.
0: Goedemorgen.
1: Wouter Kooijman.
0: Welkom op deze zaterdagochtend, de weekendochtendshow. Wouter hier voor Silvan. Ja, zijn stem kwijt. Ik had het al een beetje uitgelegd. Hè. Dus ja, dat is dan een beetje lastig natuurlijk voor iemand die een radioprogramma moet presenteren. Ja, het wordt weer een spannend weekend als je van racen houdt. Er wordt weer geraced, deze keer in Miami. Morgenavond om 10 uur zal de race te zien zijn. En ja, gisteren is de eerste vrije training verreden. En vanavond om 6 uur, dan wordt de sprintrace gedaan. Max, die staat vanavond op positie 5. Hij begint als 5e aan de sprintrace. Dat is eigenlijk genoeg achterstand om het voor de rest van de race spannend te laten lijken. Hè? Zo direct krijg je 2 dingen die je gisteren nog niet wist voor je kiezen. En ik heb eigenlijk even jouw hulp nodig, want het menselijk lichaam bestaat voor 18,5% uit koolstof. Net zoals de kern van een potlood. Ja, dit bestaat ook uit koolstof. Niet 18,5% natuurlijk, maar wel uit koolstof. Nou is mijn vraag: hoeveel potloden denk je dat je kunt maken van koolstof uit het menselijk lichaam? Ja, dat is even een lastige vraag zo op zaterdagochtend. Maar misschien heb je er een idee over. Laat het me weten in de gratis app van Radio 10. Hoeveel potloden denk je dat je kunt maken van koolstof uit het menselijk lichaam? En het zijn er best veel. Dat viel me op. Nou, laat het maar weten in de gratis app van Radio 10. Wie weet spreek ik je zometeen even. Draai George Ezra Budapest zometeen voor je. Nou, deze van de Pet Shop Boys. Dit is It's a Sin.

0: was George Ezra in Budapest. Straks drie dingen die je gisteren nog niet wist. Gewoon wat leuke weetjes. En ja, ik vroeg je net, wat denk jij? Het menselijk lichaam bestaat voor 18,5% uit koolstof. De kern van een potlood bestaat ook uit koolstof. Hoeveel potloden kunnen er van de koolstof uit het menselijk lichaam gemaakt worden? Ik vroeg je, laat het even weten via de Radio 10-app. Als het goed is, heb ik Chris aan de telefoon.
1: Hey, goedemorgen, Wouter.
0: Ik ben benieuwd, hoeveel potloden denk jij dat je kunt maken van de koolstof uit het menselijk lichaam?
1: Ja, ik denk 15 stuks, maar misschien wel heel veel. Maar jij zei het zelf, maar het zijn er best wel veel.
0: Het zijn er veel meer. Maar blijf even luisteren, het antwoord krijg je zo.
1: Oké, dankjewel, hè.
0: En ik heb ook

0: enjoy it. I promise you that.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Ik proef het in de taal.
1: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw, AH kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AH Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden.

0: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: doneer.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
4: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
5: Wouter Kooijman.
6: Een hele goede morgen. Zometeen 3 dingen die je gisteren nog niet wist. Maar eerst wat muziek.

0: Radio 10 Weekendochtendshow en The Black Eyed Peas, Where is the Love?
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Op Jupiter en Saturnus regent het soms diamanten.
2: Oh ja.
0: Ja. Door extreme druk en verhitte koolstof in de atmosfeer. Dat verandert dan in diamant en dat regent naar beneden. Uiteindelijk smelt het dan weer in de hete binnenste kern van de planeet. Maar het regent dus gewoon daar diamanten. En ik vroeg je net, hoeveel potloden denk je dat je kunt maken van de koolstof uit het menselijk lichaam? Aan de telefoon, even kijken wie ik daar aan de lijn heb.
3: Hi, goeiedag, met Chris.
0: Chris, Wouter Radio 10.
3: Hi. Hey. Ongelooflijk.
0: Ja, hoeveel potloden denk je dat je kunt maken van de koolstof uit het menselijk lichaam?
3: Ja, ik denk 1200 potloden.
0: Het zijn er meer.
3: Echt niet?
0: Ja, blijf luisteren. God, antwoord krijg je zo. Theo, hoeveel potloden denk jij?
4: Nou, ik heb een beetje gegoogeld.
0: Mm-hmm.
4: En dan kom ik op mijn gewicht uit op een 8.000-9.000.
0: Ja. Oh, je zit wel aardig in de buurt. Het zijn er 8600.
4: Oké.
0: Okay. Ja, en inderdaad, de berekening is natuurlijk, hè, als je zo'n 70, 75 kilo weegt, dan zit er ongeveer 13 tot 15 kilo koolstof in je lichaam.
4: Ja, dat had ik uitgerekend, klopt.
0: Ja, en de kern van zo'n potlood, zo'n grafietkern, die weegt 1,5 tot 2 gram.
4: Mm-hmm.
0: Nou, als je dan die 13.000 gram deelt door 1,5 gram, kom je uit op...
4: Nou ja, wat jij zegt, 8600.
0: 8600 potloden bij benadering, hè? Want bij de ene is het natuurlijk iets meer, bij de andere iets minder. Had je dat gedacht?
4: Nou nee, ik hoorde jullie en toen dacht ik van, dat is wel interessant. Ja. Dus toen ben ik een beetje gaan googlen. Dus zo ben ik een beetje aan het rekenen geslagen.
0: Nou, dat is toch nog even een leuk weetje zo op zaterdagochtend, hè?
4: Ja, absoluut.
0: Ben je ook een beetje muzikaal geïnteresseerd?
4: Ja, ik heb een cd-zaak gehad.
0: Oh, dus Gloria Estefan, die ken je wel?
4: Ja, absoluut.
0: Heb je enig...
4: Ik ben langs haar huis gevaren.
0: Nee, joh.
4: Ooit in Florida.
0: Oh, wat mooi.
4: Ja.
0: Wat gaaf. Heb jij enig idee wat voor werk ze deed voordat ze zangeres werd?
4: Misschien iets van serveerster of ik heb geen idee.
0: Nee, ze werkte op de luchthaven van Miami als tolk.
4: Oh.
0: Ja, wie had dat gedacht?
4: Oké. Nee, dat... met haar Spaanse achtergrond, denk ik.
0: Nou, inderdaad.
4: Niet?
0: Ja. Ze deed Engels, Spaans en Frans tolken.
4: Oké. Okay.
0: Niet verkeerd, hè? Ik ga even draaien, goed?
4: Is goed.
0: Fijne zaterdag, hè?
4: Hey, groetjes.

0: Kent. Zometeen om 10 uur het top 40 hitdossier met Erik de Zwart. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat heb je zo?
1: Nou, ik zoek natuurlijk weer hits en herinneringen voor zometeen na 10. Stuur ze door via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Maar ook ik begin deze Michael Jackson week natuurlijk met een hit van de King of Pop. En het hitjaar is 2003. Het nummer is afkomstig van zijn laatste album, Number Ones. Een album met natuurlijk allemaal oude hits. Er stond ook één nieuw liedje op. Weet jij dan al welke hit dat is?
0: Nee, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nou, je hoort het zo meteen.
0: Ah, oké. Zo meteen, na 10 uur. Top 40 hit of shame met Erik de

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
2: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
1: En vuurgevechten waar de kogels nooit opraken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
2: Damn pumped.
1: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers. Praxis.
7: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
4: Je hebt sale. Je hebt Super Sale en je hebt de Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Even lekker Donald Dukken.

0: terug. Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En de vleesverwerker in het Brabantse Nune, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm.
1: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Nieuw!

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

Goedemorgen. Op deze stralende zaterdag tot 12 uur weer Erik's Top 40 Hit Dossier, waarin de hits en herinneringen verbonden aan het verleden ons weer een weg door het muzikale verleden wijzen. Wil jij nou bepalen welke hitjaren er voorbij komen? Stuur dan jouw hit met herinnering erbij via de app van de Radio 10 of radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar het jaar dat we op het schoolplein diddelplaatjes ruilden en het jaar dat de bandana hoofdband een trend was. Dat is ook het jaar van deze hit voor Michael Jackson, stond op het album Number Ones, waar het enige nieuwe nummer was tussen een verzameling van natuurlijk oude hits. Dit is One More

0: in het kader van de tweede ronde. In 2003 sloegen Nena en Kim Wilde de handen ineen voor een nieuwe versie van een oud nummer van Nena. Het origineel was in het Duits, maar voor deze uitvoering werd het deels vertaald naar het Engels, zodat Kim Wilde er ook op mee kon zingen. En dat bleek een gouden zet, want het nummer sloeg aan in heel Europa en bracht allebei de zangeressen weer terug in de hitlijsten, jaren na hun grote successen uit de jaren 80. En over jaartallen gesproken, dat brengt ons bij de volgende hit en herinnering. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
1: Met Alexandra Spee.
0: Alexandra, vertel, wat is jouw hit en herinnering uit 2003?
1: Toen was ik 13. Hè, dan zie je TMF voor het eerst. Ah. En dan zie je Bastid voorbij komen met de Year 3000. En ik werd meteen verliefd op de band.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik keek het ook via Top of the Pops, via UK. Ik kon geen genoeg meer krijgen van Bastid. En nu ik 35 ben en de band is weer bij elkaar, ben ik nog steeds gek op ze.
0: En je hebt een ontmoeting met ze gehad. Hoe zit dat?
1: In 2004, als ik het goed heb, kwamen ze naar Schiphol. En toen heb ik ze daar opgewacht samen met mijn vader. Heb ik zelfs nog een heel groot spandoek gemaakt waar ik 2 weken mee bezig ben geweest. En uiteindelijk zag ik ze voor het eerst. En ja, dat was geweldig.
0: Wat had je dan op het spandoek gezet?
1: Bastid Forever met allemaal posters en van I Love You en dan mijn naam erbij. En het was gewoon echt, dat je nu ik erover nadenkt, denk van goh, ik ben all out gegaan. Maar dat vond ik destijds allemaal geweldig.
0: Heerlijk toch, dat kon toen als tiener van toen. Ik ga die herinneringen muzikaal weer even voor je opratelen en nu voor je draaien.

sorry zeggen. Het klinkt allemaal zo simpel, maar in de praktijk is het toch vaak wel een dingetje. Al gooien we dat woord er tegenwoordig wel heel erg makkelijk uit. Zeker de Britten, want die spannen de kroon. Gemiddeld zeggen zij zo 9 keer per dag, I'm sorry. Wij Nederlanders zijn een stuk zuiniger. En vooral wij mannen laten het liever achterwege, zo blijkt. Blue, samen met Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word. Dan de hits uit de top 40 van deze week in 2003. Die van 3 mei om precies te zijn. Op nummer 5 stond Sunrise van Simply Red. Die zakte vanaf de 4e plaats. En van 3 naar 4 omlaag, Make Love van Room 5. In dat club van 50 Cent zakte van 2 naar nummer 3. Maar van 11 naar 2 met een superstip omhoog ging Clocks van Coldplay. En Step Right Up van Jamai bleef in de 6e week top 40 staan op nummer 1. Nou, hoewel voor sommige noteringen de tijd begon te dringen, geldt het niet voor Coldplay. Zij stegen als superstip inderdaad en wisten in hun 4e week terecht te komen op de 2e plaats van De Enige Echte.

0: Sommige dames die hebben een gat in hun hand, maar de Sugar Babes die hadden een hole in the head en ze scoorden ermee in 2003. Dat waren de hits en herinneringen voor dit half uur. Zo meteen een nieuw uitstapje, dan gaan we terug naar 1986. Met herinneringen aan deze hit. Ah, Samantha Fox die komt eraan. En ook Jermaine Stewart die trekt wat leuks aan. Dat hoor je zo meteen.
1: Coverbands.

0: Live. Alle info op radio10.nl.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5. Ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te

0: krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: En dan nu de vliegenberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
6: Altijd weer die autodrop.
7: Absurd.
8: Lekker.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Tot 11 uur gaan we terug naar 1986 met zometeen AHA. Eerst Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off.

0: Op de tv schijnt de zon altijd en op de radio hebben ze altijd een goed humeur, want zo werkt het nou eenmaal.
1: Het weekend van 10.
0: En dat heeft AH goed samengevat in deze top 40 hit uit 1986. The sun always shines on TV. Dan hebben we hier een verzoekje van Stefan.
2: Goedemorgen, Stefan hier uit het mooie zonnige Haarlem. Uit mijn singeltjescollectie Samantha Fox Touch Me. Leuk voor de schoolagenda's vroeger. Nou, daar stond nog geen lessen in hoor, maar er zat iets anders bij. Doei, dankjewel.

0: Bekijk het maar eens vanuit een andere hoek, dacht George Michael in 1986. Want het succes van Wham bracht natuurlijk niet alleen maar roem en rijkdom met zich mee, maar zorgde er ook voor dat niet alles goud is dat er blinkt. Maar liefde, die kun je niet kopen, en dat gevoel stopte niet in deze hit A Different Corner. De top 40 van deze week terug in de tijd bekijk ik even vanuit het kikkerperspectief. Dit is de top 5, dat brengt ons terug naar 3 mei 1986. Op nummer 5 stond Whistle met Just Bugging. Die bleef daar staan op die vijfde plaats en van 8 naar 4 omhoog ging A Kind of Magic van Queen. Kiss van Prince and the Revolution zakte van 2 naar nummer 3 in de zevende week. En in de vijfde week ging van 3 naar 2 omhoog A Different Corner van George Michael die we net draaiden. Living Doll van Comic Relief en Cliff Richard and the Shadows bleven in de vierde week top 40 staan op nummer 1. En hoewel de Young Ones er een puinhoop van maakten in het clipje, deze hit wisten ze toch maar mooi 4 weken het hoogst haalbare te behouden in de top 40. Hier is Cliff Richard and the Young Ones.
1: Look, everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
2: Hey!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
6: Praxis.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Ik proef het in de dag.
11: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AHA Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. Politie is op zoek naar getuigen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

Nog een uur lang hoor je jouw dosis hits in Erik's Top 40 Hit Dossier. Maar waar heb je zin in? Laat het maar weten door jouw hit en herinnering te delen via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik hem straks. Dit uur gaan we terug naar 1970. Je hoort herinneringen aan de Golden Earring en eerst muziek van Joni Mitchell en The King of Pop. Althans, nog uit de tijd dat hij meer een Prince of Pop was, want hij maakte deel uit van de Jackson 5. En je weet het, hè? Hoor je dit weekend de oproep van de Jacksons? App dan tickets naar de Radio 10 app. En ik kan je alvast verklappen, dat is nu niet het geval, want je hoort ze gewoon zingen in hun hit uit 1970. Dit is I Want You Back.

0: Hi, this is Michael Jackson. I want to thank all of my fans in Holland.
1: Hij is de King of Pop. En je hoort hem deze week extra veel op Radio 10.
2: De Michael Jackson Week.
1: Michael Jackson Week.

0: Grote kans dat je ze voorbij ziet rijden in New York. Het weekend van 10. Gele taxis die bepalen daarvoor een groot deel het straatbeeld. Er rijden er ongeveer 13.500 in en rond de stad. Voor Joni Mitchell was er maar één in 1970... en die vond zijn weg naar de top 40, de Big Yellow Taxi. Dan naar iemand die ook zijn weg wist te vinden naar Erik's top 40 hitdossier. Een hele goede morgen, zeg ik tegen Kees.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, vertel, wat is jouw hit en herinnering?
1: Ja, de herinnering van mij was dat ik net mijn eerste loon had verdiend.
0: Oké. Okay.
1: Als timmerman zijnde, mijn eerste loonzakje wat toen kreeg ik... Heb ik mijn singeltje gekocht van Back Home van de Coldenering.
0: Nou, dan weet je vast nog wel hoeveel dat toen kostte, toch?
1: Die kostte toen 5 gulden.
0: Ja, inmiddels zijn we 56 jaar verder. En ben je nog steeds timmerman?
1: Nee. Ik ben al 5 jaar gepensioneerd. En ik heb een militaire dienst. Heb ik mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald.
0: Kijk!
1: En nu ik weer in pensioen ben, ik denk thuis zitten, daar kan ik nog lang genoeg. Ik moet 2-3 dagen werken. Ja,
0: groot gelijk. En je bent nu onderweg met die vrachtwagen. Waar gaat de rit naartoe?
1: Ik ga nu, ik kom net van Hoek van Holland af en ik ga nu naar Zuid-Schaarwoude.
0: En wat ligt er achterin?
1: Appelsap, perensap, appelpeer, van alles.
0: Een ritje met vitamintjes dus. Nou, ja. Dan heb ik wel wat arbeidsvitamine voor je. Ik ga Back Home voor je draaien.

Ja, je ziet best vaak dat hits met name ervoor zorgen dat die naam ook vaker voorkomt na het scoren van een hit. Dat gold niet helemaal voor Cecilia, want met een stijging van slechts 10 meisjes in het jaar erna werden er amper meer Cecilia's geboren in ons land sinds deze hit van Simon & Garfunkel in 1970. We kijken even naar de top 5 van 2 mei van dat jaar 1970. Op nummer 5 vonden we Knock Knock Who's There van Mary Hopkin, en die zakte vanaf de derde plaats, stond al 5 weken in de top 40. 4 weken voor Spirit in the Sky van Norman Greenbaum, en die ging van 7 naar 4 omhoog. All Kinds of Everything, Dana, zakte van 2 naar 3 in de vierde week. Sympathy van Steve Roland en The Family Dog ging van 4 naar nummer 2 in de vijfde week met een stip. En El Condor Pasa van Simon & Garfunkel bleef staan op nummer 1 in de zesde week top 40. Na die Norman Greenbaum, de man met een onmiskenbare snor, drukte die dan ook 3 jaar na deze hit. Hij verliet de showbiz en ging terug naar zijn roots op de boerderij in Californië, waar hij koeien ging melken. Zijn financiële melkkoe, die hoor je nu. Dit is Spirit in the Sky.

Ja, niet schrikken, want je hoort het me goed zeggen. Dat was een Motown-nummer. Want Get Ready was oorspronkelijk een hit voor de Temptations. Maar in 1970 besloot Rare Earth er een flinke schep bovenop te doen. Langer, ruiger en met een flinke portie gitaar en drums. De laatste hit uit 1970 in deze reis terug in de tijd. Erik's Top 40 Hit Dossier. Komend half uur gaan we terug naar 1998. En je hoort dan wat deze hit losmaakt bij onze volgende Radio Tiener. Allemaal in een rijtje voor de Soca Boys. En natuurlijk zijn

0: enjoy it. I promise you that.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89.
7: Dat is verfrissend goedkoop.
2: Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Hi.
14: Hoi.
15: Hallo.
16: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: De nieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Hi.
14: Hoi.
15: Hallo.
16: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor...

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om makkelijk.

0: op 6.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Erik de Zwart.
14: Het is tijd voor de hits uit 1998. Zometeen Eagle Eye Cherry. Maar eerst negeren we volkomen het advies van de Spice Girls.

0: De een erft een zak geld, de ander een klok en nog weer een ander een artiestennaam. Eagle Eye Cherry, die erfde van zijn vader, jazzmuzikant Don Cherry, zijn naam en droeg hem met trots zo ook op het singlehoesje van deze hit uit 1998, Save the Night. Dan gaan we naar de volgende herinnering die binnenkwam via de app van Radio 10.
1: Hey, hallo, met Bianca uit Enkhuizen hier. Ik zat te denken aan een nummer waar ik vroeger altijd op een dans was met mijn zoon. De Soccer Boys met Follow the Leader. Ja, word je er wel vrolijk van, dacht ik zo, hè. Hey, groetjes uit Enkhuizen. Doei!
0: De klant is koning, dus hier is hij.

opgenomen voor de soundtrack van de rampenfilm Armageddon, maar in de hitlijsten leidde dat gelukkig niet tot een ramp. Aerosmith wist te scoren met I Don't Want to Miss a Thing. Andere hits die het rampzalig goed deden in de enige echt top 40 vinden we de top 5. We gaan even terug naar 2 mei van 1998. En op de vijfde plaats Up and Down van de Benga Boys, die bleven daar staan. 5 weken nu de top 40 afscheid van Volumia en die steeg van 7 naar 4. Van 2 naar 3 omlaag Coming Home van Romeo in de 6e week. Op nummer 2 stond My Heart Will Go On. Het liefdesthema natuurlijk uit de film Titanic van Celine Dion. Die zakte van 1 naar nummer 2 in de 13e week. En All My Life van Casey en JoJo ging in de 3e week van 3 naar nummer 1. En kreeg daarvoor een superster. Een boyband uit Rotje Knor en hing in menig meidenkamer met een poster uit de hitkrant van die tijd. En in de top 40 scoorden ze 6 top 40 hits. Waaronder deze, het was hun debuut. Coming Home, hier is Rome.

0: aller tijden.
1: Erik's Top 40 Hit Dossier.
0: Radio 10.
2: Ah jongens, dit is toch pure nostalgie. En die hele lijst die ik net opgenoemd heb, waanzinnig goede nummers. Ik zie mezelf nog lopen met een Walkman op, krantenwijkie, 10 gulden verdiend en meteen weer een nieuwe cd kopen. Waanzinnig dit. Geweldig. Groetjes Clemens.

Het was de eerste uit een rijtje van in totaal 12 top 40 hits, niet of nooit geweest. Het bracht Acta in de Munnik van de Kleinkunstacademie naar de hitlijsten. En zo zie je maar weer. De ochtend vliegt voorbij met die reis terug in de tijd. Erik's top 40 hit dossier zit er alweer op voor vandaag. Meer hits en herinneringen hoor je morgen vanaf 10 uur. Dus stuur nu alvast jouw hit en herinnering door via de app van Radio 10 of radio10.nl /Erik. En wie weet hoor je het dan. Voor nu veel plezier met Robert en Kim.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
6: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start... voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
21: The only way out is together.
19: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
22: Nu, later en altijd.
23: Ga je bijna met pensioen?
24: Ja.
23: En heb je daar zin in?
24: Ja.
23: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zo meteen beginnen. Natuurlijk met Michael Jackson Thriller naar het nieuws van 12 uur.
1: De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm.
0: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: Het is hartstikke druk. 14 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A2 s-Hertogenbosch-Utrecht voor Everdingen 14 minuten. De A12 Lunetten-Oude Rijn tussen de Lunetten en de Galenkopperbrug 13 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 16 minuten.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
24: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
4: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Maandag om 8:30 op 6.
25: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
26: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.
29: Nu 9 mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Sting. And if I ever lose my faith in you. Daarvoor ook nog Michael Jackson. En dat heeft ons gelijk een appje van Wim opgeleverd. Die zegt Jackson's, Jackson's. En het klopt, het is Jackson's Weekend. Maar Wim, nog even geduld.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Jawel, welkom op deze zaterdag 2 mei. Kim, ook van harte welkom.
2: Dank je.
0: Het is inderdaad Jackson's Weekend.
2: Ja.
0: Aansluitend op de Michael Jackson Week. En we geven dit weekend tickets weg voor de Jacksons. In de Oosterpoort in Groningen.
2: Leuk.
0: En ik mag wel zeggen, wij zitten behoren tot de close friends van de Jacksons inmiddels. Zo voelt het een beetje.
2: Ik zou dat niet zo durven stellen.
0: Oh. Zo voelt het voor mij.
2: Ja?
0: Ja, we hebben ze
2: ook een paar weken. Ook dat je nadat je Jackie Randy hebt genoemd.
0: Nou, ik heb het idee dat...
2: Ik denk niet dat je uitgenodigd wordt.
0: Dat de vriendschap hersteld is. Ik heb het idee dat de vriendschap hersteld is. Want we hebben een filmpje gemaakt van dat interview waar ik Jackie Jackson inderdaad als Randy introduceerde. Maar goed, hey, kniesoor. Kniezoor die daarop let. We hebben het filmpje online gezet. En Jackie heeft dat gewoon doorgepost. En de Jacksons ook. Dus ja, dat vind ik toch een teken van vriendschap.
2: Ja, er is alleen nu heel veel aandacht voor van Jackson-fans.
0: Kritische Jackson-fans.
2: Daar word ik een beetje ongemakkelijk van.
0: Echt waar? Ik vond het wel heerlijk om te lezen. Want er zijn inderdaad kritische Jackson-fans. En die zien dan of die horen ons zeggen van... Jafar Jackson, waar was die al die tijd? Of dat zei jij?
2: Ja, dat zei ik.
0: Ja, ik gooi je voor de bus.
2: Ja, mag. Dat deed ik net ook.
0: En dan komen er van die reacties van... Nou, dat jullie niet weten dat hij al in Nederland heeft opgetreden. En hij heeft muziek uitgebracht, maar...
2: Ik heb echt gisteravond laat in bed nog een keer mijn telefoon erbij gepakt.
0: Echt
2: en gezocht.
0: Waar?
2: En ik denk, nou, de man heeft 4 singles uitgebracht. En die trad op met zijn vader. Dan is DJ Vroger ook wereldberoemd.
0: Maar sowieso, het is niet dat we 3 wereldhits van Jafar Jackson hebben gemist.
2: Nee, toch? Ik bedoel, het is niet... Ik was fan van 3T in de jaren 90. Daar deden ze meer hun best voor.
0: Ja, precies, precies.
2: Maar in ieder geval hartstikke leuk. Verder niks na een hele van de Jacksons.
0: Nee,
2: Jafar.
0: Ik vind het hartstikke leuk, hartstikke leuk. En we geven dus vandaag ook kaart. Weg voor de Jacksons in Groningen. Hoor jij de oproep? Zeg ik gelijk even tegen Wim ook, want die hebt het er al over. Hoor je de oproep, dan pas tickets appen via de Radio 10 app. En waar wij misschien een beetje viraal gingen afgelopen week... met dat filmpje van de Jacksons, het kan ook erger.
2: Nou.
0: Heb je Mariah Carey gehoord en gezien?
2: Ooit in mijn leven, ja. Maar deze week, nee. Dat heb ik gemist.
0: Veel mensen die vroegen zich af hoe het kan dat de vrouw... die tijdens de opening van de Olympische Winterspelen nog spatzuiver... elke hoge noot haalde, weet je het nog?
2: Ja, maar dat was toch niet live?
0: Dat was de vraag. Is het live? Nou, ik denk dat het niet live is, want deze week...
2: Ja.
0: Klonk ze zo.

0: wie heeft die hond eronder gezet?
1: Die beginnen te grommen nu.
0: Oh, dat deed jij.
1: Ja, dat deed ik.
0: Oh, sorry.
1: Nee, maar oeh.
0: Ja, ja. Maar ik vind het ook iets sneuigs hebben dat we dat zo... dat we er zo kritisch op zijn of zo. Ja, ze is niet meer zo goed als ze was.
1: Nee.
0: Er zijn nog steeds een hoop mensen die dit ook niet redden.
1: Nee.
0: Myself included. Nee, ja, het is
1: nee, er moeten een paar nieuwe batterijen in. Denk ik, bij
0: ja, je moet er niet meer 180 euro voor vragen.
1: Ik vind het zielig voor, dat hoor ik. Ik zal er verder geen aandacht aan besteden.
0: Mag hoor, maar...
1: Traantje laat. Dit is de Weekendshow nu met Miley Cyrus.

0: in de zaterdagmiddag met Radio 10. En de grootste hits aller tijden in de weekendshow. Boston, More Than a Feeling. We hebben iets nieuws, Kim.
1: Nou.
0: Of eigenlijk, oud conceptje met een nieuw naampje. Want we deden dit eerder onder de naam, dat wist ik vorige week nog niet.
1: Nee.
0: Alleen we doen het niet elke week. En in mijn autistische brein begon dat te knellen.
1: Oh, serieus? Knagen. Had je daar last van?
0: Daar had ik last van. Dus ik heb het omgedoopt in...
2: Kijk, dat wist ik vorige maand nog niet.
0: Vorige maand nog niet. Het is de bedoeling dat jij ons via de Radio 10-app laat weten... wat jij hebt geleerd in de afgelopen maand. Dus. En dat kan iets kleins zijn, maar iets waarvan je dacht... hé, hey, dat is opvallend, wat gek dat ik dat niet geweten heb.
1: En als je erover liegt en het was 2 maanden geleden... dan weten we dat niet, hè?
0: Nee, precies. Maar het kan ook een life hack zijn. Ja. Bijvoorbeeld, je wilt de barbecue aansteken... maar je hebt geen aanmaakblokjes.
1: Mm-hmm.
0: Doritos, die fikken als een jekko. Heb ik deze maand geleerd.
1: Oh?
0: Ja, dus dat zijn van die dingen waarvan je dan ineens denkt...
2: Kijk, dat wist ik vorige maand nog niet.
0: Kim, heb jij iets wat jij vorige maand nog niet wist?
1: Ja, nou, het is iets waar ik eigenlijk ook nog nooit over na had gedacht. Dus in principe was het vrij makkelijk aan te leren. De betekenis achter een pak speelkaarten.
0: De betekenis achter... Zit daar een betekenis achter?
1: Ja, je hebt dus... 52 kaarten. Even de jokers niet meegeteld.
0: Ja.
1: Staat voor 52 weken van het jaar.
0: Ja.
1: Er zijn, je hebt rode en zwarte kleuren.
0: Ja.
1: Dag en nacht. Je hebt 4 kleuren. Schoppen, harten, klaveren en ruiten.
0: Mm.
1: Staat voor de 4 seizoenen.
0: Ja. Oh ja. Ja.
1: 13 kleuren per kleur. Dus, of 13 kaarten per kleur. Dus per schoppen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: 13 weken per seizoen.
0: Wauw.
1: Ja. 12 hofkaarten. Staat voor 12 maanden. Tel je alle kaarten bij elkaar op en de as is 1. 364. En ik zet 1 joker in voor 365. Stop de tijd.
0: Wauw, maar is het echt zo bedacht? Heb je dit?
1: Geen idee. Maar dat zeggen ze op Instagram. Nou ja, maar het klopt.
0: Dan is het waar.
1: Maar de aantallen kloppen. Dus ja, je kan er natuurlijk de betekenis aan. Maar het lijkt mij. Het zou wel heel toevallig zijn als het er niet op gebaseerd is.
0: Wauw.
1: Ja, hè?
0: Ja, dit is wel iets waarvan ik ook zeg.
2: Kijk, dat wist ik vorige maanden niet.
1: Daar kan je gewoon indruk mee maken tijdens een etentje. Of als je een keer een pak kaart op tafel legt. En je zegt, nou, moet jij nou eens horen.
0: Vind ik een mooi verhaal. Vind ik een mooi verhaal.
1: Ik ook.
0: Heb jij ook zo'n verhaal? Iets waarvan je dacht, nou, dat wist ik vorige maand nog niet. Maar dat is wel de moeite waard om even te delen. Laat het achter in de Radio 10-app. Gaan we even een mooie bloemlezing maken van wat wij met elkaar geleerd hebben in de afgelopen maand. En we kunnen elkaar nog een beetje bijspijken.
1: Precies.
0: Dus gebruik die Radio 10-app waar die voor bedoeld is. Wat wist jij vorige maand nog niet? Dit is Alizé en moi, Lolita. Moi, je...

0: Je hebt coverbands. En je hebt tributebands. Radio 10 heeft komende week tickets van 10. Wait a minute. Voor de winnaar van de Tribute Battle of the Bands. Treasure. Beleef de magie van Bruno Mars met Treasure. 31 oktober, AFAS Live. Alle info op radio10.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar €3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar €1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Nieuw!

0: is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.

0: weer.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
4: Robert en Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen Mr. Big. Eerst You're My Heart, You're My Soul. Dit is Modern Talking.

0: Mr. Big, and it's a wild world.
1: Kijk, dat wist ik vorige maand nog niet.
0: Ja, daar waren we even aan begonnen. Dat wist ik vorige maand nog niet. En de bedoeling is dan dat luisteraars ons dingen insturen, verhalen insturen, die wij vorige maand nog niet wisten. En jij gaf als voorbeeldje de uitleg van een pak kaarten.
2: Ja, bijvoorbeeld dus dat je 52 kaarten hebt voor 52 weken. Hè, 4 kleuren voor 4 seizoenen. 12 hofkaarten voor 12 maanden.
0: Ja. Wij waren daar nogal van onder de indruk. Chrissy, jij wist dit al heel lang, hè?
3: Nou, ik ken hem niet heel lang. Ik heb dat van mijn vader gehoord.
0: Oké,
2: dus iemand heeft het jou ook een keer moeten vertellen.
0: Ja.
2: Precies. Ja. Nou, want je bent niet de enige die reageert. En het liedje schijnt uit 1976 te komen. Dus ik heb een kleine disclaimer. Ik kom uit 81.
0: Die is makkelijk, want er zijn ook heel veel liedjes uit 1976
2: die je toch kent. Maar wat dacht jij de eerste keer toen je dat hoorde? Want wist jij dat er zo'n betekenis nog zit achter die kaarten?
3: Nee, ik was heel jong nog toen ik het nummer hoorde. En de hele tijd niet meer gehoord. En later hoor je het wel weer eens een keertje. En
0: ik heb het hier.
3: En toen ik jullie daarover praten, dat ik denk van... wacht eens even, dat kunnen ze dan wel zeggen op Instagram, maar...
0: Dit bestaat al heel lang. Ik heb het liedje gevonden. Even gegoogeld. Cowboy Gerard gaat-ie, hè? Komt-ie.
4: Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365. De dagen van het jaar. Er zijn 22.
0: Het ging in 1976 wel wat langzamer nog dan.
2: Heel flitsend.
4: 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand.
0: Maar dit is inderdaad wel precies het verhaal wat jij net ook vertelt.
2: Hier komt het zwelletje patiënt vandaan. Je moet er heel veel geduld voor hebben.
3: Ja, maar zeker.
0: Het bestaat dus wel inderdaad en wij wisten het niet. Hiaat in onze kennis. Maar heel veel luisteraars kenden het wel. Dankjewel dat je het ons even hebt verteld dat dit liedje bestaat.
3: Nou, graag gedaan.
0: Want dat wisten wij vorige maand nog niet, dat dit liedje bestond. Dus wij hebben wel weer iets geleerd.
3: Geweldig.
2: Fijne dag
3: hoi.
2: Nog,
3: Frissie. Dankjewel. Doei.
1: Kijk, dat wist ik vorige maanden niet.
0: Zijn er nog meer verhalen van luisteraars of hebben we ons alleen maar terecht gewezen?
2: We zijn heel veel terecht gewezen. En Marleen heeft geleerd dat de afstandsbediening van de Ziggo niet alleen een microfoonknop heeft waarin je radio zegt, maar ook een elektronische programmagids.
0: Kijk, nou, dat hebben we dan ook weer even geleerd. Top. Dat is toch lekker deze zaterdagmiddag. Dankjewel voor het reageren allemaal. Deze man is...

0: Radio 10 met Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Daarvoor hoorde je ook nog Bruno Mars en I Just Might. En komende week geen kaarten te winnen voor Bruno Mars. Hier op Radio 10 wel voor Treasure, de Bruno Mars tribute band. Iets minder populair, maar toch ook nog heel populair.
1: Ook leuk.
0: Ook heel erg.
1: Ja, ook leuk.
0: Hey, en musicals die lijken echt wel populairder dan ooit, want die schieten als paddenstoelen uit de grond. Ik had van de week had ik jullie even aanstaan. En toen hadden jullie het over Vlodder in de musical.
1: In de ochtendshow. Ja. Dick Maas, echt de maker van de serie en de films, die gaat nu dus ook een musical maken. Maar dat gaan ze in die grote hangar doen, zeg maar.
0: Waar Soldaat van Oranje.
1: Zoiets. Waardoor die dus ook echt gewoon met stunts kan werken. Met auto's die in het water raken en alles. Dus dat schijnt wel. Maar dat moet. Even kijken, september 2027.
0: Ja, dat duurt nog eventjes. Maar je hebt ook Doe Maar de Musical. En volgend jaar komt er dus een musical over een Nederlandse band bij. Gisteren aangekondigd. En dat is een bandje waarvan de naam ontleend is aan een stripfiguur uit de jaren 50. Enig idee?
1: Ja, maar ik weet al waar we het over gaan hebben. Het is een raar toneelstukje als ik nu ga doen alsof ik dat niet weet.
0: Als ik de naam van stripfiguur noem, dan weet iedereen het.
1: Okay.
0: Dat stripfiguur heette namelijk Dolly Dot. Nou, heel moeilijk gokken, denk ik, welke musical eraan komt. Wij spreken zo meteen een van de OG's, de original gangsters van de Dolly Dots. Anita Heilker, over deze musical. Eerst Cyndi Lauper, The Girls Just Wanna Have Fun op Radio 10.

0: zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Hi, dag.
9: Hoi, hallo.
10: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
14: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
15: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Odido.
19: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches on the look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Ja, als het Jacksons weekend is, dan draaien wij ook de Jacksons zometeen. Shake your body down to the ground. Na het nieuws van 1 uur.
1: Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En twee gewonden bij een ongeluk met drie auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Het radioteam weer door Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien.
2: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we kijken naar het verkeer. Kim, is het druk deze zaterdag?
8: Ja, 11 vertragingen. En dit zijn de drie grootste. Op de A2 Sertogenbosch-Utrecht voor Everdingen 11 minuten door een auto met pech. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en ook daar Duitsland 17 minuten.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgenbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
29: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Yeah.

0: Voor nog de Jackson, shake your body down to the ground. En er zijn weer mensen die denken, oh, ik kan nu die kraatjes vinden. Nee, je moet echt wachten totdat de oproep komt van de Jacksons zelf.
1: Ja.
0: En die komt vanmiddag wel.
2: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: We hadden het net al even over die musicals die als paddenstoelen uit de grond schieten werkelijk. We hebben Doe Maar de musical, Florida de musical heb je het van de week over gehad. Ja. En er komt dus een nieuwe aan, ik zei het al. Die gaat over een bandje, vernoemd naar een stripfiguur uit de jaren 50.
1: Ik vind bandje bijna lullig klinken.
0: Nou, waarom vind je dat lullig?
1: Fenomeen uit de jaren 80.
0: Fenomeen uit de jaren 80, vernoemd naar een stripfiguur uit de jaren 50.
1: Het hadden zelfs een echt televisieserie.
0: Zeker. Stripfiguur heette Dolly Dot. Rara, welk fenomeen hebben we het over? De Dolly Dots, er komt hier een musical aan. En een van de OG's uit de Dolly Dots, die hangt aan de lijn. Anita Helker, goedemiddag.
3: Ja, hoi. Wat vermakelijk om naar jullie te luisteren.
0: Wij zijn het zelden eens, maar we hebben wel veel plezier.
3: Dat hoor ik. Goeie binnenkomen.
0: Ja, hey, er komt een musical aan en eigenlijk had dat nog niet mogen uitlekken.
3: Nou, nee, zo heel heftig was nou ook weer niet. Ja, je hebt natuurlijk te maken met theaters en die moeten dat ook al in de formulering en in de boekjes hebben, dat de kaartjes te koop zijn. Dus ja, bepaalde dingen, op een gegeven moment was het ook uitgelekt. Hè? Mm-hmm. En net zoals het met grote sterren gaat, van oeh, net nee. Maar ja, dus het moest naar buiten. De officiële aankondiging komt 21 mei.
0: Dan zijn we gewoon een beetje op tijd.
3: Ja, prima. Dan gaan we iedereen ontmoeten.
0: Hey, en is het een musical waar vooral de muziek van de Dolly Dots zeg maar centraal staat? Of is het echt het verhaal van hoe de Dolly Dots bij elkaar zijn gekomen en zo?
3: Het gaat nu eindelijk over ons en hoe we ontstaan zijn. Ja.
1: Oh, dat is ook wel eens leuk. Want vaak zijn het inderdaad alleen is de muziek alleen de omlijsting. Zo had je bijvoorbeeld 20 jaar geleden die musical Love Me Just a Little Bit More. Daar was dat meer een beetje het idee. Dus de muziek werd gebruikt voor een ander verhaal.
3: Klopt.
1: En welk stuk is het, wat wordt het meest uitgelicht? Wat is nou, zeg maar...
3: Ja, het gaat sowieso echt vanaf het allerbegin. Hè? Dus toen we nog niks waren en alles moesten inzingen. Nou ja, en daar starten we.
0: Okay.
3: Eigenlijk.
1: En er moet een beetje frictie zitten in een musical, toch?
3: Ja,
1: en waar
3: nou,
1: zit
3: we
1: die?
3: Hebben... Ja,
1: met het management.
3: Ik kan natuurlijk niks zeggen.
0: Het gaat altijd over geld. Uiteindelijk gaat het altijd over geld. Nee, maar ik lees hier, Anita. Het is een voorstelling die niet alleen viert, maar ook onthult wat er buiten de spotlights gebeurde.
1: Kijk dat, die frictie.
0: Dat willen we weten.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar buiten de spotlights?
3: Er zitten meerdere fricties in die echt waanzinnig zijn, hoor. Niet alleen, weet je wel, dat je denkt, wow, wat is dat openbaar, maar ook hele mooie. Dus ja, dat. Maar
0: je gaat niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: En ga je een tipje van de sluier oplichten?
1: Oh, helemaal niks.
3: Nee, zeker niet. Want echt, we zijn al helemaal onder de indruk over alle aandacht die het nu krijgt.
0: Ja.
3: Want wij zijn heel nuchter begonnen en dat zijn we eigenlijk nog steeds. Maar jeetje mensen, een musical over ons. Die waardering die dan in die vorm komt. Dat is toch een eerbetoon. Het is,
1: Want ik begrijp dat de Dots worden gespeeld door 6 jonge zangeressen, maar elke voorstelling staat er 1 originele Dot op het podium.
3: Ja, de Dot van de dag. Wij vinden dat allemaal, ja.
1: En maar in welke vorm dan?
3: Zo leuk. Ja, dan doen wij iets mee. Mm-hmm.
0: Maar, ga je ook niet zeggen wat dat is, hè?
1: Nee,
0: ik hoor het.
1: Dat kan bij wijze van spreken ook de toiletjuffrouw van een optreden zijn dat ze hebben of zo. Dus, het hoeft
0: een soort cameo appearance.
1: Ja.
3: Ja, nou inderdaad, wij zijn zo cameo appearance, dat klopt.
1: Oké, ja.
3: Maar dat is wel leuk. We hebben natuurlijk ook zelf bijgedragen aan de verhalen. Maar echt, tot huilen en lachen aan toe. Het is, we staan er helemaal achter natuurlijk.
0: Ja, wat goed, leuk. Wat goed. Waren jullie stiekem alle 6 verliefd op Erik de Zwart? Was dat iets van die frictie achter de schermen?
3: Nou,
0: er was iets met Erik de Zwart, herinner ik mij, toch?
3: Ik kan niet voor mijn andere vriendinnen praten. Nou, mijn vriendin Esther ook niet. Ik ook niet.
0: Maar er was wel iets met Erik de Zwart en de Dolly Dots, toch? Of niet?
3: Ja, hij ging ook heel vaak mee. Hij heeft heel veel, op het moment dat hij met Angela ging, met ons meegemaakt. Dat was echt verhalen. Nou ja.
0: Ja, wij willen die verhalen horen. Ja. Maar ik heb het idee dat we ze vandaag niet krijgen, Kim.
1: Nee.
0: Deze verhalen.
3: Nee, maar
1: we hebben nog een jaar totdat hij gaat draaien.
0: Precies. Wanneer begint de kaartverkoop, Anita?
3: Nou, ja, ik had het even op moeten zoeken.
0: Zelfs dat ga je ons niet vertellen.
3: Nee, ja.
0: Wat een goed gesprek.
1: Ja, nee, top. Nee, veel te weten gekomen.
0: Heel mooi.
3: Nee, weet je waar je het allemaal kan lezen? Alles op de socials. We hebben ook nu die Insta-pagina daarvan. Dolly Dots Musical. En je kan natuurlijk ook alles in de gaten houden op www.dollydotsmusical.nl.
0: Wij gaan alles volgen.
3: Ja. Ja.
0: Aan welk liedje heb jij de beste herinnering? Want ik wil iets even draaien van de Dolly Dots. Wat is het liedje waarvan jij zegt... ja, dat is voor mij toch wel toppunt van de Dots.
3: Heb je ze allemaal voor je liggen nu?
0: Nou, ik heb er redelijk wat voor me liggen. Even kijken, hier aan de computer.
1: Okay.
0: All About Boys, Don't Give Up, Just A Little Bit More.
3: Nou nee, dan doe ik... want dit vind ik wel toepasselijk en vrolijk. Het liedje van Patty en Meiden, die heet She's a Liar.
0: She's a Liar, ja, die vind ik ook leuk. Ja, die staat in de computer, hoor. Ja, tuurlijk heb ik die. Tuurlijk heb ik die. Die gaan we, zit die in de musical? Kan je dat wel verklappen?
3: Ik geloof het wel.
1: Toch nog een primeur.
0: We hebben het eruit, hoor. Lekker.
3: Ja,

0: Keep on moving. 5 hier op Radio 10.
1: Tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Ja, dit hele weekend. Wij gaan ze weggeven. 25 mei. Aan het eind van deze maand staan ze in de Oosterpoort in Groningen. Ze gaan ook nog naar Rotterdam. Ze gaan ook naar Eindhoven. Maar wij geven ze dus weg voor Groningen. En dat belooft een waar feestje te worden. Tenminste, dat hebben Marlon en Jackie Jackson
2: al zeggen ze het zelf.
0: Persoonlijk beloofd.
3: Ja. We have a Jackson party on stage. We have fun on stage. Because we love entertaining. We love seeing the audience react and have a great time. That's what it's all about. So come on out and party with us. Because we have a party on stage. We really do.
0: Yes. Het wordt een feestje. Jij kan erbij zijn als jij de oproep hoort van Marlon en Jackie Jackson. Ook wel eens Randy genoemd, maar het is Jackie.
2: Randy for intimacy.
0: Dan moet je zo snel mogelijk tickets appen via de Radio 10 app. Wist je trouwens dat door die film Michael, nou, is de muziek van Michael Jackson de afgelopen week 116% meer gestreamd dan normaal. Dus meer dan verdubbeld. En de nummers van de Jacksons zijn de afgelopen week 89% meer gestreamd. Dus bijna verdubbeld. En daarmee is dit de best beluisterde week voor muziek van Michael Jackson sinds zijn dood 17 jaar geleden. Dan kan je toch wel voorzichtig stellen, die film is wel een succes.
2: Ja, toch?
0: Die film is wel een succes. Hartstikke mooi. Hoor je?

0: Studen. Alle info op radio10.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne.

0: Is nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
4: Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto.

Doe hier, we hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odie.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.

0: Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is... bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Robert en Kim. Alweer 7:30. Wat gaat die tijd toch snel hier in de weekendshow. Zometeen Kim, Band and Break. Eerst Into the Groove.

0: Radio 10 Weekend Show met Keen en Band and Break. Wij gaan deze zaterdagmiddag eventjes kijken wat er gebeurt in de wereld van de showbiz.
1: Lekker.
0: Zijn er nog wat fikse roddels? Of is er...

0: Kim, jij hebt afgelopen week natuurlijk de ochtendshow hier gedaan met Jeroen en met Nicola.
1: Ja.
0: Heb jij VI een beetje gevolgd? Want ik weet, als je zo vroeg moet beginnen, dan gaat ook heel vroeg
2: werken. Ja, dan lag ik echt al in dromenland. Ja, ik ging om 8 uur tijd ik af.
0: Dan slaap je. Dus je hebt dat niet gevolgd.
2: Nee, maar, wat is er gebeurd?
0: Ja, dat was sinds lange tijd, zou ik bijna zeggen, weer een keer een relletje bij VI.
2: Oh.
0: Gerard Joling, die was daar te gast de afgelopen week.
2: Ik verwacht nu Johan Derksen, ja, als je zegt een relletje.
0: Nou, het gaat niet over Johan Derksen. Okay. Nee, Gerard Joling, die was daar te gast.
2: Ja.
0: 66 geworden afgelopen jaar, maar nog altijd bronstig als een wilde eland, die Gerard. Dus die zat daar naast Raymond Mens, de Amerika-deskundige, op de kruk.
2: Ik moet heel even bronstig als een eland.
0: Als een wilde eland, Gerard Joling. Okay, Gerard Joling, ja, die zat daar naast Raymond Mens.
2: Ja.
0: En toen vertelde hij in de uitzending dit ineens.
3: Nee, maar nou, ik heb het laatst met hem over seks gehad hier. Het was na de uitzending. En toen zei hij tegen mij... Toen zeg ik, nou, heb je een vriend aan laten zien? Een hele knappe jongen.
4: Zeker, zeker, zeker.
3: Hij zegt, nou, daar zou ik wel een keer... Toen zegt hij, nou, je kan er zo heen. Hij zegt, want hij heeft altijd zin in seks. En ik heb niet zoveel zin in en ik ben altijd weg.
4: Dat klopt.
3: Dus ontstaat toch iets leuks van.
4: Ik geloof niet dat het de bedoeling was, Gerard, dat jij dat ging vertellen hier.
5: Sterker nog, de dag daarna was hij er.
0: Ja, zo eindigde dus. Sterker nog, de dag daarna was hij er. Dat zegt Raymond Mens.
2: Maar dus Gerard vertelt sowieso iets wat Raymond Mens hem achter de schermen heeft verteld, wat best wel heel erg privé is.
0: Mm-hmm.
2: En Gerard is dus gewoon naar dat huis gegaan?
0: Nou ja, dat is dus de vraag. Daar ging het relletje dus over. Want dat verhaal begon een eigen leven te leiden. Was dit waar? Is dit echt gebeurd? Is Gerard echt naar het huis van Raymond Mens gegaan om daar een leuke avond te hebben met de vriend van Raymond Mens? En heeft hij dat vervolgens op tv verteld? Nou, dat werd speculeren. Gisteravond zat Raymond Mens weer bij VI. En toen wilde hij daar toch nog eventjes op terugkomen. Want het was duidelijk afgesproken. Het programma begon namelijk zo, luister even.
6: En Raymond, normaal gesproken zou ik met veel jolijt en onzin gaan beginnen. Ik geloof dat ik nu even iets ingetogen moet beginnen. Want we hebben elkaar eerder op de dag gesproken. Ik geloof dat de grap die er van de week gemaakt is... een beetje uit de hand is gelopen.
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nou kan dat natuurlijk gebeuren. En als het over mij gaat, is het ook helemaal niet erg. Zou ik zeggen, laten we het vanavond lekker dubbel en dwars overdoen. En dan vragen we Gerard er weer bij. Maar het ging niet over mij. Het ging over mijn vriend die niet in dit programma wil. Daar ook geen behoefte aan heeft. En het is natuurlijk niet waar.
2: Nee, maar dan weet iedereen dat
7: het
2: niet
7: leek
2: waar.
7: Mij ook.
2: Ik had het meteen door.
7: Nou, nee, ik twijfelde wel.
2: Nee, hoezo?
0: Nou ja, dat twijfelden mensen.
2: Ja.
0: Maar hij zegt dus nu... Het is niet waar.
2: Dan vind ik het een beetje raar als je dat soort... Ik weet het nog steeds niet zeker.
0: Waar rook is vuur, zeg jij?
2: Ja.
0: Ik denk wel, als ik zo Raymond Mens hoor...
2: Dat het niet zijn bedoeling was in ieder geval.
0: Nee, en dat hij de afgelopen dagen wel een paar dagen op de bank heeft moeten slapen. Van zijn vriend, denk je niet?
2: Ja, minstens.
0: Dat was niet gezellig daar thuis.
2: Het tuinhuis in, ja.
0: Maar goed, officieel is het dus nu ontkend. Het is niet gebeurd. Gerard heeft ook gezegd, nee, ik had dit niet mogen vertellen. Nee, het is niet gebeurd. Wij denken daar...
2: Ik vind als iedereen...
0: Het zijn ervan?
2: Ja, ik denk er het zijn ervan.
0: Oké, heel goed. Krijgt vast nog een keer een staartje. Dit.
2: Er
0: wordt vast nog een keertje opgewarmd, dit verhaal. VI kennende natuurlijk ook. Dit is Radio 10, de weekendshow. Zometeen Bob Marley, eerst ABBA. Does your mother know that you're out?

0: Hey, I'm Marlon Jackson.
1: And I'm Jackie Jackson.
0: Come on, now you gotta come to a Jackson show.
2: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor The Jacksons.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar €1. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar €2. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Nog een keer. Papa, sneller.
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten, 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar €4,99. Lidl. Je verdient het.
14: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je daar zin in?
2: Ja.
1: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Rabi, Rabi.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
10: Het is Jackson's Weekend hier op Radio 10. Zometeen Michael Jackson, Rock With You, na het nieuws van 2:00.
11: Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs en daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon, het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien, met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden.
10: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
12: 11 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Sertogenbosch-Utrecht voor Everdingen, 19 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, 20 minuten door een ongeval. En op de A9 zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen, 25 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: week door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
3: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Altijd gezellig om mee te zingen met deze. Maar ik doe het op de radio net even niet. Is beter voor de luistercijfers, denk ik. Meatloaf en You Took the Words Right Out of My Mouth. Daarvoor ook nog Michael Jackson. En ja, het is die week, hè.
1: Van 10 voor de Jacksons.
0: De hele week al Michael Jackson week. En dit weekend gaan we er nog eens dunnetjes overheen met de Jacksons. Want ja, die komen naar Nederland. En,
2: dan moet je wel de oproep van de Jacksons zelf horen. Er is nog wel eens wat verwarring dat mensen denken, ook hoor een plaat van Michael Jackson. Dat is niet voldoende.
0: Nee, het gaat om die oproep. Maar die oproep die is volgens mij geweest. Heel veel mensen hebben hem gehoord, dus het zal wel. Oké, als jij nu jouw naam hoort aan de telefoon, dan zou ik heel blij zijn. Frank!
3: Ja, goedemiddag!
0: Ja! Goedemiddag! Jij hoorde die oproep voorbij komen.
3: Zeker weten!
0: En jij dacht, daar wil ik wel naartoe, naar de Jacksons in Groningen.
3: Nou, absoluut. Ik ben de grootste fan.
0: Je bent de allergrootste fan?
3: Ook. Ja.
0: Oh, wat goed. Ja. Dus jullie gaan daar samen heen?
2: Dat mag ik
3: zeker
2: wel hopen,
3: weten. Ja, ik hoop dat ze beter is, want ze is momenteel ziek.
0: Oh.
3: En ik ben net bezig met boodschappen doen. Want we gaan lekker koken voor haar en een beetje een opknappende soepje maken. Oh. Dus,
0: nou, dan moet het goed komen, toch?
3: Ja, toch?
0: Dan
3: ja,
0: is het er wel. Het is 25 mei pas, maar dan ben je erbij in de Oosterpoort,
3: ja,
0: in Groningen.
3: Ja, dat komt wel goed.
2: Ik had het wel humor gevonden als je had gezegd, mijn vriendin ook. Ga je ook met haar? Nee.
0: Nee.
2: Nee, niet anders mee.
0: Nee. Frank is een goeie, dat hoor ik aan alles. Dat komt helemaal goed. Jullie gaan daar
2: jullie
0: een ontzettende leuke avond hebben. Veel plezier.
3: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.

0: op zoek.
1: De beste reden.
0: Elk weekend vragen we jou naar een goede reden om een bepaald liedje uit de top 4000 weer even te draaien, even af te stoffen. En dat mag een persoonlijke reden zijn. Hè? Komen jullie net terug van een fantastische meivakantie met het hele gezin. En wil je nog even nagenieten met jullie favoriete liedje? Kan dat. Laat hem achter in de Radio 10-app. Of je staat op het punt om naar een huwelijksfeest te gaan vandaag. Mag ook. Anything goes. Maar het moet een liedje zijn uit de top 4000. En je moet een goede reden hebben om juist vandaag te draaien. Dus laat het even weten via de Radio 10-app. En wij geven dan altijd even een voorzetje ter inspiratie. En toen dacht ik, laat ik eens wat nieuwsfeitjes van deze dag combineren.
2: Oké.
0: Want het is vandaag de naakttuinierendag.
2: Het is er wel het weer voor.
0: Het komt elk jaar terug. Niemand doet er iets mee. Er is echt nog nooit iemand die...

0: echt naakt op zijn hurk is gaan zitten tussen de viooltjes. Maar het wordt altijd wel even genoemd op de radio. En wij doen er dit jaar gewoon weer aan mee. Mm-hmm. Dus dat is het, Naakt Tuinierendag. En vanavond geeft Shakira ook nog eens een gratis concert op het strand van Rio de Janeiro. Toen dacht ik, laat ik dat combineren. Kom ik uit bij dit liedje. Underneath Your Clothes van Shakira, inderdaad.
1: Nou, en ik dacht dus, misschien loop je nu lekker buiten in het zonnetje. Dan zit je erover denken om nog even een terrasje te pakken. Rozeetje. Vooral doen, want zometeen is het over met pret. Ik lees hier hagelstenen van 2 centimeter. Onweer en windstoten tot 70 kilometer per uur. Dus ik dacht... Ja, wij maakten al een grapje. 2 centimeter, dat jij dan je handen heel ver uit elkaar doet. Maar in ieder geval, ik dacht, gezien het noodweer wat eraan komt... Pia Sedora en Jermaine Jackson.
0: Oh, leuk. Leuk liedje en we draaien bijna nooit de Jacksons.
1: Nee. Maar 2 centimeter is minder dan dat, Robert.
0: 2 centimeter? Oh, ja. Oké. Ik ga deze discussie niet aan. Laat ik wijselijk mijn mond houden. Weet jij een betere reden om even een liedje uit de top 4000 te draaien nu? Laat het dan achter in de Radio 10-app. Zowel het liedje als ook de goede reden om het vandaag te draaien. Wellicht dat we jouw liedje zo meteen erbij pakken, namelijk. Dit is Joan Osborne en One of Us...

0: Stars Live. Alle info op radio10.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer verantwoord zonne.

0: Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AHA Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina, yoghurt en kwark. 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nieuw!

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
4: You know, I could just pull you.

0: apart, limb by limb.
1: En vurige vechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
0: Ja, I'm pumped.
1: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: En Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Zometeen Mika, Grace Kelly. Eerst Sing Our Own Song. Dit is

0: beste reden.
1: Roy stuurt, hallo, goedemiddag allemaal. Nou, wat ik graag zou willen horen is Pat Benatar met Love is a Battlefield. En de reden daarvan is omdat de tekst van het liedje zo'n goede tekst is. Ja, misschien zelfs wel een verdomd goede tekst.
2: Wauw.
1: Nou, dat we het even weten. Roberto, die zegt, Too Unlimited, get ready for this, in verband met het aanstaande noodweer. En Rick wil graag Lady Gaga horen met Always Remember This Way. Afgelopen jaar heeft mijn vrouw lang en slecht in het ziekenhuis gelegen. Dit is haar lievelingsliedje. En ik vind hem ook heel mooi.
2: Oh, sterkte daar. Sterkte daar ook nog wat ingesproken door Benny.
3: Als je een liedje zoekt, dan graag Mud met Dynamite. Waarom? Omdat Defensie de afgelopen dagen nogal in de natuur de nodige branden heeft veroorzaakt. Met waarschijnlijk toch wel een beetje dynamiet. Dus ja, dan blijft over Mud met Dynamite. Dus ik wacht af. Groetjes Benny. Hey.
2: Benny, groetjes terug. Lijkt me een goede reden, maar we hebben aan de lijn hebben wij Mickey. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen?
4: Ik ben net een paar dagen naar Brugge geweest met de allerleukste man van de wereld. En we zitten nu in de auto onderweg naar huis. En het is wel tijd voor een leuk liedje.
1: Aha, en is het dan je man of je vriend?
4: Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden, maar het is nu gewoon mijn vriend.
2: Hoe heet hij?
4: Ivo.
2: Okay, Ivo, even opletten. Dat aanzoek, dat moet er komen.
4: Nou, dank je.
2: Dat hoor ik tussen de regels door en dat geef ik even door via de radio. Dan weet Ivo ook waar hij aan toe is en wat er van hem verwacht wordt.
4: Nou, super.
2: Wat hebben jullie gedaan daar in Brugge? Want fantastische stad is dat.
4: Het is hartstikke mooi. We hebben daar gewoon heel leuk rondgelopen. En er was een festival gisteren, daar zijn we naartoe geweest.
2: Oh, leuk, leuk. Ja. Mag ik je nog een film aanraden die heet In Bruges? Die moet je even gaan kijken als je terug bent.
1: Beetje actiefilm,
4: inderdaad,
1: toch?
4: Die wil ik ook zien. Die staat al klaar in mijn playlist.
2: Ja, die moet je echt gaan kijken. Is zeker de moeite waard. Met Colin Farrell. Echt fantastisch.
4: Ja, nee, super, dankjewel.
2: Nou, ga die kijken en dan willen wij weten welk liedje hoort er dan bij jullie fantastische weekend.
4: Die van Maxine Nightingale.
2: Right back where we started from.
4: Die.
2: Want dat is horen. Daar zijn jullie gestart.
4: Ja, daar gaan we weer naartoe.
2: En daar gaan jullie weer naartoe. Goeie rit, goede reis en we gaan hem voor jullie draaien.
4: Nou, super, dankjewel.
0: Doei. De beste reden.

0: Er zijn weinig liedjes die makkelijker meezingen dan deze aan het eind.
1: Hey Jude is er ook een goede van.
0: Dat is ook een goede van,
1: ja.
0: America and a Horse with No Name, Radio 10, de weekendshow. Wij deden eerder vanmiddag een rondje...
2: Kijk, dat wist ik vorige maanden niet.
0: En ik heb er nog eentje in dat kader.
1: Oh.
0: Iets wat ik vorige maand nog niet wist. Je kent de serie Friends, hè?
1: Is dat ook iets waar Gerard de Vries een liedje over heeft gezongen? Dat is al de tweede keer namens dat wij in de uitzending hierop geweest
0: zijn. Zou me niet verbazen.
1: Ik ken de serie Friends. Ja, Friends.
0: De serie Friends en begint met het liedje van de Rembrandts. Mm-hmm. I'll be there for you. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ze wilde eigenlijk beginnen met dit liedje. Maar R.E.M. heeft geweigerd. Nou, dat wist ik vorige maand nog niet, maar dat zag ik in een filmpje.
1: Sukkels.
0: Ik ga ervan uit dat het... Ja, dat heeft ze miljoenen gekost.
1: Ja, echt. Ja, oh.
0: Shiny Happy People. Daarover gesproken, veel plezier zometeen met Albert-Jan Sluis. Dit is R.E.M.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om makkelijk.

0: Maandag om 8:30 op 6.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine- en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis, nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
11: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Hey, goedemiddag. Uiteraard hoor je Michael Jackson zometeen. Sixpence None the Richer komt er ook aan. En eerst het nieuws van 3 uur. Casper Kooij, goedemiddag.
14: In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Erbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden.
13: Dankjewel, dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2, Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen, 1/2 uur. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardinxveld-Giessendam, 12. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en de Lekbrug, daar 1/4.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1+1 gratis. Kom voor nog

Zaterdagmiddag. Gisteren was het 1 mei. Dat is de dag van de arbeid. En vandaag is de dag van beentjes omhoog, glaasje in de hand en lekker niks doen. Goedemiddag, het is bijna 11 minuten over 3. Albert-Jan hier voor Dennis. En die doet momenteel lekker niks met de beentjes omhoog op Bonaire. En ik heb zo Adele voor je. En we zitten nog midden in de Michael Jackson week. Je hoorde hem net al met Liberian Girl. Heerlijk liedje. En dit weekend win je nog tickets van 10 voor een concert van The Jacksons. Ik vertel je daar zo meteen meer over. Eerst Leo Sayer met 10. Een Thunder in the

een tijdje op een muzikale sabbatical, maar dat betekent niet dat ze een beetje uit haar neus zit te vreten. Ze werkt namelijk aan haar debuut op het Witte Doek. En gaat een rol spelen in de film Cry to Heaven van regisseur Tom Ford. En die is volgend jaar waarschijnlijk in de bioscoop te zien. Dat was Adele. Dit is Radio 10 op zaterdagmiddag. Het is Michael Jackson Week. En daar maak je dit weekend kans op tickets van 10 voor The Jacksons. Eind deze maand treden ze op in Groningen. Jij kan erbij zijn. Hoor je de oproep van The Jacksons? App dan tickets via de Radio 10 app. Bel ik je terug, dan win jij 2 tickets van 10 voor The Jacksons in Groningen. Barry White zometeen. En dit is The Riddle. Nick Kershaw bij 10.

Ah, als liefde geluid kon maken. Oh, wacht. Ja, liefde maakt soms natuurlijk ook geluid, maar dat kan ik nu even niet laten horen natuurlijk. Maar als liefde geluid maakt, dan zou het ook zo kunnen klinken. Never, never gonna give you up. Dat was Barry White. Dit is Radio 10 op zaterdagmiddag. Cher hoor je zometeen. Straks ook de hit flashback. En daar neem ik je mee naar het jaar waarin we voor het eerst met een Walkman rondliepen. En het is zometeen Hosanna met Rosanna.

0: promise you that.
1: Alle info op radio10.nl. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start... voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Even over later.
12: Sst, ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij
12: speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Het zijn weer hamerweken bij Prax.

0: allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te

0: Is nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Toei.
4: Albert Jan Sluis.
5: Hey, share zometeen. We gaan straks terug naar 1980 in de hit flashback. En eerst Rosanna.

0: geloofden onze eigen oren niet. Maar dat kwam door de autotune natuurlijk, hè. Sherba Radio 10 en Billy.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: En daarin gaan we vanmiddag 46 jaar terug in de tijd naar
1: 1980.
0: Met zo Lip Sync, een Amerikaanse discogroep die één grote hit had, maar wel meteen een wereldwijde. Funky Town werd de discoknaller van het jaar en is nog altijd goed voor een volle dansvloer. Daarnaast Spargo, een band uit Amsterdam met een Amerikaanse zangeres die begin jaren 80 verschillende hits had. Je hoort zo meteen hun allereerste single en daarmee scoorden ze niet alleen in eigen land, maar ook in België, Duitsland en Zweden. En eerst de Ierse zanger die maar liefst 3 keer het Eurovisie Songfestival won. Maar van 1 keer met een liedje dat hij voor iemand anders schreef. In 1980 won hij voor het eerst met een ingetogen lied over verlies en gemis. Dit is Johnny Logan en What's Another Year?
1: Radio 10, Hit

0: Songfestivalwinnaar Johnny Logan. Funky Town en tot slot You and Me, Spargo.
1: Tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Ja, die kwamen ook nog voorbij. Hey Lianne.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is je weekend tot nu toe?
2: Rustig.
0: Oh, nou, dat is ook wel lekker, toch?
2: Ja, voetbal ging niet door, dus...
0: Jij moet er voetballen?
2: Ja, eigenlijk wel, maar die werd afgelast.
0: Oké, en waarom dan?
2: Te weinig spelers.
0: Oh, ja, het kwam dus nog niet door de regen, want die is er nog niet heel erg, hè?
2: Nee, die hebben we hier maar een klein beetje gehad.
0: Oké, nou, wacht maar, dat gaat vanavond veranderen, heb ik begrepen.
2: Oké.
0: Hey, jij stuurde het tickets via de Radio 10-app, want je hoorde de oproep van Marlon en Jackie Jackson, die kwam net voorbij. En ik heb goed nieuws, want ik kan je feliciteren, je wint 2 tickets van 10 voor het concert van de Jacksons op 25 mei 2026 in de Oosterpoort in Groningen.
2: Oh, wat leuk, heel erg leuk.
0: Ik wens je daar heel veel plezier.
2: Ja, dank je.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
20: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
1: Goedemiddag, zometeen Michael Jackson, Wham en Pink is ook onderweg. En nu het nieuws van 4 uur met Casper Kooi.
22: In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden.
1: Dankjewel, Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest. Een half uur komt een ongeluk. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Ook een half uur door werkzaamheden. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brienoordbrug. Daar een kwartier vertraging.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
24: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Lidl deals. Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
27: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
26: Oh, Otrium?
27: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
28: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
29: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
30: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
31: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons.

misschien nog wel zien als een lekker tropisch buitje. Maar morgen dan gaat Club Tropicana voorlopig dicht. Want dan gaat het de hele dag hard regenen, hagelen, waaien. Het wordt ook weer een stuk frisser met een graad of 18. Maar goed, we hebben wel weer een paar lekkere dagen gehad. En het is natuurlijk wel lekker voor de plantjes. En ook voor de landmacht. Want dan kunnen ze weer lekker zonder gevolgen oefenen met Scherp. Dat was Wham! Radio 10. Het is zaterdagmiddag. Cliff Richard zometeen. We vieren straks jouw 16e verjaardag nog een keer. En dit is Pink.

0: En Cliff, dat was trouwens niet alleen zijn voornaam, maar ook de ruimte tussen zijn voortanden. Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Nelly Furtado komt eraan. En heb jij toevallig zin in een feestje? Nou ja, het is weekend, dus ik kan me niet voorstellen dat je die kans laat schieten. Straks namelijk Sweet 16. En daarin doen we jouw 16e verjaardag nog een keer dunnetjes over. Het maakt niet uit hoe oud je bent. We gaan gewoon 16 jaar terug in de tijd. Dus geef even je geboortedatum door via de Radio 10 app. Ik zoek dan 3 liedjes op die een hit waren op jouw 16e verjaardag. En daar mag jij er dan eentje vanuit kiezen. En die draai ik vervolgens. Dus wanneer ben jij geboren? Geef even je geboortedatum door via de Radio 10 app. En dan vieren we straks samen opnieuw jouw 16e verjaardag. Dit is Europe 10, The Final Countdown.

0: Het leverde haar in 2002 niet alleen een dikke hit op, maar ook een Grammy Award. Het was geen vogel, geen vliegtuig, maar wel bijna een vogel. Namelijk I'm Like a Bird, dat was Nelly Furtado. Je bent bij Radio 10 met Duffy zometeen. We vieren straks misschien wel jouw 16e verjaardag nog een keertje opnieuw. En je hoort zometeen dit duo. Ik heb het over Hall & Oates zometeen.
1: Je hebt coverbands. En je hebt...

0: was live. Alle info op radio10.nl.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur! Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar twee zakelijk.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Albert Jan Sluis.
9: Hey, heb jij zin in een feestje? Komt goed zometeen met Sweet 16. Daffy is onderweg.

0: je zaterdagmiddag. Lekker weekend met Radio 10 en Daffy.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: En dat vier ik vandaag met Renate Jonker uit Amsterdam. Jij bent van 1 juni 1962.
3: Ja.
0: En dat betekent dus dat jouw 16e verjaardag plaatsvond in het einde van de jaren 70. Dus 1 juni 1978.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heb je daar nog herinneringen aan?
3: Ja, een beetje, niet zoveel meer.
0: Wat deed je in die tijd?
3: Ja, dat had ik ook op school natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En heb je daar een leuke tijd gehad?
3: Ja, het was een leuke school, ja.
0: Ja? Oké, okay, ja. Goed om te horen.
3: Ja.
0: Hé, hey, ik heb uit de top 40 van 1 juni 1978 even drie liedjes gepakt. Die ga ik aan je laten horen. Jij mag er eentje uitkiezen. Maar als je een liedje overslaat, dan komt hij niet meer terug.
3: Nee.
0: Ja? Oké. Okay. Nou, dan gaan we met de eerste.
3: Jo.
0: Ken je die nog?
3: Ja, ken ik.
0: Rolls Royce met Wishing on a Star. Wat zeg jij daarvan?
3: Nee, toch niet. Nee,
0: toch niet? Dan gaan we naar de tweede. Robert Palmer, die had ook een hit in 1978. The Best of Both Worlds. Wat vind je daarvan?
3: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Oké, okay. Maar dat betekent dus wel dat je nu geen keuze meer hebt. Dan wordt het gewoon deze. Bee Gees.
3: Ja, die goed.
0: Ja? Ja, daar ben ik blij mee dat je die graag wil horen. Dat was ook wel een van de hits van dat jaar natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou, we vieren jouw 16e verjaardag nog een keer, Renate, met de Bee Gees.
3: Oké. Okay.

In gedachten zien we Tom Cruise weer heel stoer in een F-14. Je weet wel, die straaljager stappen, want dit is natuurlijk dé hit uit de film Top Gun. De originele uit 1986, maar Tom Cruise speelde uiteraard ook in de nieuwe versie uit 2022. En in die films draagt hij die beroemde zonnebril, de Ray-Ban Aviator. De verkoop van die bril steeg in 1986 met enkele honderden procenten. Oh, yeah. En bedankt, Tom. Berlin was dat. Take My Breath Away bij Radio 10. Lekker weekend met de grootste hits aller tijden. En nu Misery. Dit is

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Je zou

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
5: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
3: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
4: Met zometeen de Jackson 5. De Frank Boeijen groep komt eraan en ook de Counting Crows zijn onderweg. En nu het nieuws van 5 uur met Casper Kooi.
5: Op de Oorschotse heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van €150.000. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden.
4: Dankjewel, dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste, de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest. Daar bijna een kwartier vertraging door een ongeluk. En dan nog 2 op de A8, Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. Kwartier en de andere kant op, ook voor de brug, daar 10 minuten vertraging.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: weer.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Deze week...

Radio 10 en Linda, dat is een voornaam die vooral tussen 1965 en 1980 heel populair was. De naam stond in die periode steeds in de top 20 van meest gegeven meisjesnamen. Ja, dit was een hit in 1983. Toen was Linda eigenlijk al een klein beetje over haar hoogtepunt heen. Ja, sorry, Linda had begin jaren 80 gewoon haar beste jaren al achter zich liggen. Ze was ingeruild voor Kim, Nathalie en Danielle, want die werden toen namelijk populair. En vorig jaar werd de naam Linda nog maar aan 10 meisjes gegeven. Ik voel volgens mij een comeback aankomen. Dat was de Frank Boeijen Groep. Hey, goedemiddag. Het is 5:08. Een lekkere zaterdagmiddag met Radio 10. Albert-Jan voor Dennis dit weekend. Die zit lekker op Bonaire. Terwijl we ons hierna een maand zon en zonnig en droog weer klaarmaken voor een paar flinke buien. Vanavond gaat het al stevig regenen. En ook morgen zware buien met hagel en windstoten. Ja, dat is even wennen. Hey, zometeen maak je kans op prijzen met een liedje dat blijft hangen in Stuck in the Middle. En Fleetwood Mac hoor je Radio 10 na de Counting Crows en Vanessa Carr.

0: Fleetwood Mackie. Bij Radio 10 en Don't Stop.
1: Stuck in the middle.
0: Tijd om prijzen te scoren. Ik heb hier liggen een Radio 10 dopper en een Radio 10 paraplu. Nou, die ga je nodig hebben vanavond en morgen. Wil je ze winnen, dan moet je even goed opletten. Ik laat je zo meteen een stukje horen uit het begin van een hit. Uit het midden van een hit, maar die blijft hangen. Dus nou ja, je hoort hem een aantal keer overslaan. En daardoor is het lastig om hem of haar te herkennen. Let goed op, wat maak jij hiervan? Oh. Nou, ik herken hem wel, maar ik vind hem lastig. Ik laat hem nog één keer aan je horen. Nou, kom maar door. Welke bekende hit is dit? Stuur artiest en titel via de Radio 10 app en maak dus kans op die mooie prijzen. De Radio 10 dopper en paraplu. Dus welke hit is het? Geef het even door voor Stuck in the Middle en win de prijzen. Je bericht is welkom via de gratis Radio 10 app. Daft Punk, hoor je na Bonnie Tyler.

0: alsof het uit 1978 komt, hè? En dat is niet zo heel gek, want Daft Punk en Pharrell die kregen hulp van disco-legende Nile Rodgers van Chic, die ik trouwens eind volgende maand ga zien in Parijs. Wel zin in. Dat was Get Lucky. Je bent bij Radio 10. Zaterdagmiddag, lekker weekend. Queen slaat zometeen aan het moorden. Je hoort ook de uitslag van Stuck in the Middle. En wie wil er zometeen dansen met Whitney? Meld je alvast, want je hoort er zometeen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5. Ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Even over later.
8: Sst, ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Albert Jan Sluis.
13: Hey, ik hoop dat je een super weekend hebt met Queen zometeen. Killer Queen krijg je na I Wanna Dance With Somebody. Hier is Whitney.

0: Het weekend van Radio 10 en Queen en Killer Queen.
1: Stuck in the middle.
0: Ha, die Jill.
2: Goedemiddag.
0: Jill van der Leeuw uit Haarlem. En we hebben vandaag een fragment wat niet zo heel oud is. Jij bent 17.
2: Ja, klopt.
0: Dus jij kan dat wel even fixen, maar dat doen we zo meteen. Eerst even wil ik weten, hoe was jouw dag?
2: Ja, eigenlijk heel goed.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Ik ben lekker naar mijn eigen twee paardjes geweest vandaag.
0: Oh, wauw. Je bent een paardenmeisje.
2: Ja, helemaal.
0: En je hebt er twee.
2: Ja, klopt. Ja,
0: ik weet toevallig dat het onderhouden van een paard ontzettend veel geld kost. Jij hebt er dus twee.
2: Klopt. Ja, ik heb er twee. Ja,
0: dus jij moet een vermogen kwijt zijn.
2: Nou, gelukkig heb ik twee geweldige ouders die mij ermee helpen.
0: Ja, dus, heel goed. En hoe heten je paarden?
2: Ik heb een bruine, die heet Olivia, die is 6 jaar. En ik heb een witte pony, die heet Jessie. En zij is 12 jaar geworden, 28 april.
0: Oh, oké. Okay. Olivia en Jessie, wat een mooie naam. Hey, even ter zake. Ik laat dat fragment even aan je horen. Komt-ie. Nou, Jill, zeg het maar. Wie zijn dit?
2: Dit is Coldplay met My Universe, samengemaakt met BTS.
0: Ja, voor de volledigheid, BTS, dat is die Koreaanse boyband, hè. Het is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, jij krijgt de Radio 10 dopper en de paraplu.
2: Nou, ik ben er helemaal blij mee, dankjewel.
0: Oké, en morgen zie je paarden waarschijnlijk weer, hè. Doe ze de groeten.

veel zin in de zomer nu. Ik ben alleen bang dat die zin vanavond en morgen een klein beetje wegspoelt. Het gaat namelijk flink regenen. Het is bijna 6:00. Je zaterdagavond gaat zometeen beginnen. Een belangrijke zaterdagavond trouwens voor fans van Wie is de Mol. De grote finale is vanavond. Ja, wie is de mol en wie wordt de winnaar? Bram, Daan of Quinty, ik ben benieuwd. En wie wint die tickets van 10 voor de Jacksons? We geven ze het hele weekend nog weg. Ook zometeen na 6:00 bij Jules van Hest op Radio 10. Wens je een fijne avond. En hier is Ilse.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Er zijn weer giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
14: Fans van Voordeel.
15: Aldi. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
16: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je daar zin in?
20: Ja.
19: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
23: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
24: Mama, ik ben super blij met jou.
25: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
26: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
27: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.

0: politieagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Zaterdagavond begint zometeen natuurlijk met Michael Jackson, want het is Michael Jackson Week. Ook Vanessa Paradis en nu het Radio 10 Nieuws van 6 uur.
2: Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het radioteam weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden.
1: En dan radioteam verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A2 Utrecht-'s-Hertogenbosch tussen Everdingen en Beest, 24 minuten. De A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en de Galakopperbrug, de hoofdrijbaan, 10 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht, 19 minuten vertraging.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons.

0: hit van je zaterdagavond. Dit is Radio 10, Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: Jules van Hest.
2: Het weekend van 10.
0: En het is je vast wel opgevallen, de hele week stralend zomers weer in Nederland. Alleen maar zon, zon, zon. Gisteren zelfs de warmste dag van het jaar tot nu toe. Dus die regen- en onweersbuien en die hagel- en die windstoten die ze voor vanavond voorspeld hebben, dat is dan maar een speldenprikje slecht weer deze hele week. Daar lig je ook niet wakker van dan, toch?
3: Nee.
0: Gewoon lekker volhouden vanavond, ook al is het slecht weer buiten. Over 2 weken begint hij aan zijn concertmarathon. 10 uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Harry Styles. Nou is het alleen hopen dat er geen treinstoring is tegen die tijd, zoals 3 jaar geleden na een concert van Harry in Amsterdam. Want toen moesten namelijk 150 bezoekers in de Ziggo Dome overnachten. Ach ja, als je Harry Styles je dan komt toedekken, dan vinden ze dat vast niet zo erg, die fans. Je hoort de Harry Styles zometeen in het weekend van Radio 10. En nu, Roxy Music.

Radio 10, en wat zou een handtekening van Harry Styles kosten? Of doet hij dat voor nop? Helemaal gratis, want vooral in de filmwereld is het namelijk heel normaal dat acteurs tegen betaling een handtekening uitdelen. Bijvoorbeeld bij filmbeurzen doen ze dat, filmconventies. Dan zitten die acteurs achter zo'n tafeltje en dan kun je een handtekening kopen bij ze. Christopher Lloyd bijvoorbeeld, een van de hoofdrolspelers uit de ethische film Back to the Future, die speelde die wetenschapper, weet je wel, Doc Brown. Die was 2 jaar geleden nog in Nederland bij zo'n filmbeurs en hij vroeg €120 voor een handtekening. €120! Dat is dure inkt. En uit Back to the Future, die iconische hit van Huey Lewis en The News bij Radio 10. The Power of Love.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
6: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
15: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
16: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: En je zaterdagavond wordt mooier en mooier. Zometeen met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En nu John Cicada.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: En je zaterdagavond wordt mooier en mooier. Zometeen met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En nu John Cicada, Just

0: Dit is Radio 10 en meer van deze geweldige ethische hits vanavond vanaf een uurtje of 8 in Ethisch at 8 bij Radio 10. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine Can't Stay Away From You.
1: Tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Ja, het zou zomaar kunnen gebeuren dat jij op 25 mei in Groningen bent om daar live de Jacksons te gaan zien. Is toch heel mooi, hè? Zo'n legendarische groep live meemaken is heel bijzonder. En het mooie is ook, je kent al hun hits. Dus je zingt die avond alle hits stuk voor stuk mee om je een kleine indruk te geven hoe dat klinkt als je daar in het publiek staat met de Jacksons live voor je neus.
2: En

eigenlijk met dat kruis dat Dan Reynolds op zijn hand heeft getekend, de zanger van Imagine Dragons. Want bij elk concert van Imagine Dragons loopt hij daarmee rond op het podium. Nou, ik ben daar even voor je ingedoken. Dat kruis staat symbool voor niet drinken, niet roken en geen drugs gebruiken. En dat is wel een mooi statement eigenlijk, want de meeste rocksterren, zoals je weet, die hebben toch dat imago van zuipen, roken en drugs gebruiken. Seks, drugs en rock'n'roll. Maar hij dus niet. Dan Reynolds van Imagine Dragons, je hoorde On Top of the World bij Radio 10. En hoe is het met het kruis van Kim Wilde? Nou, dat heeft ze niet. In ieder geval geen kruis op haar hand. En voordat dit hele verhaal te plat wordt, You Keep Me Hanging On bij Radio 10, Kim Wilde.

0: bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
5: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
13: The only way out is together.
11: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
18: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
19: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
22: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zometeen maak je kans op het fashion item van deze lente. De Radio 10 Topper drinkfles. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
2: Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Nog het radioteam weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden.
1: Nou, waai niet weg dan. Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 momenteel. Utrecht-Arnhem tussen Grijsoord en Waterberg 16 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 11 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Waterberg 17 minuten vertraging.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Deze week is het Michael Jackson Week op

Can't Fight the Moonlight. En hoe gaat het met je vanavond? Misschien zit je nu al thuis te wachten op de pizzabezorger omdat je een pizza hebt besteld. Ikzelf ga dan meestal om de 10 seconden bij de voordeur door het raampje kijken of die al komt. Zo ongeduldig altijd als er pizza wordt besteld. Of je springt misschien nog snel even onder de douche omdat je zo naar een verjaardag gaat. Speel vooral even mee nu bij Radio 10 met dit spel. Van welk lied is de beat? Je hoort een bekende Radio 10 hit, alleen alle muziekinstrumenten zijn weggelaten, ook geen zang. Alleen de drummer die drumt de beat. En aan jou de taak om te raden welke hit dat is. Ik geef je alvast even de keuzemogelijkheden. A. Shepard. B. Milli Vanilli. Of C. Bruno Mars. Dus komt deze beat A uit het liedje van Shepard? B uit een liedje van Milli Vanilli of C uit een liedje van Bruno Mars. En ik geef je even een kleine hint. Het is een liedje uit The Tents. Dus dan kan er sowieso al een antwoord afvallen. Dan kom je steeds dichter bij het antwoord. Stuur het door.

0: Passion bij Radio 10. Op deze heerlijke, relaxte zaterdagavond. Love really hurts without you. Goedenavond, Stan.
1: Dag, Sjoel.
0: Heb jij niet toevallig het zolderraampje thuis openstaan?
1: Nee, heb ik niet.
0: Want het gaat vanavond flink regenen, hagelen, windstoten, onweer.
1: Ja, dat weet ik, maar wij zijn onderweg naar de schoonzus, dus gaan we op je lieten.
0: Dus je ziet straks wel wat je aantreft als je thuis komt.
1: Nee, geen idee, maar ik neem aan dat het allemaal goed dicht zit.
0: Ja, het zal wel overwaaien, denk ik.
1: Ja, nou, als ik de auto kijk, kan ik me niet voorstellen dat het gaat gebeuren. Maar nee.
0: De lucht is nog blauw waar jij rijdt momenteel.
1: Zeker weten.
0: Hey Stan, van welk lied is deze beat? Komt deze beat A uit een liedje van Shepard, B uit een liedje van Milli Vanilli of C uit een hit van Bruno Mars?
1: Nou, ik dacht dat ik geantwoord had A bij Shepard.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Binnenkort in jouw hand en dan kun je ermee lekker mee pronken. De Radio 10 Dopper drinkfles is van jou.
1: Ah, wat geweldig.

0: Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.

0: YouTube.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Op zoek naar een krachtig en goedkoop supplement? Bij DA is nu alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis.
3: De vriendelijke specialist.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
17: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Ligt bij Aldi, frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
17: Aldi. Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar.

Dit is Radio 10, goed dat je erbij bent. En ABBA is nog steeds niet te stoppen. Die blijven maar doorgaan, treden ook gewoon weer op als hologrammen. Dus met licht en video worden dan de bandleden op het podium geprojecteerd, alsof ze daar echt staan. De zogenaamde ABBA Voyage Concert Show is dat. Die is momenteel te zien in Londen. En die heeft in totaal 150 miljoen euro gekost om te produceren. Dat is een hoop geld. Misschien ook wel iets voor Bluff. Als ze ooit geen zin meer hebben om zelf nog op te treden, dan projecteren ze gewoon de bandleden van Bluff op het podium als hologram. Maar ja, waar haal je dan die 150 miljoen euro vandaan om dat te kunnen financieren? Misschien heeft Bluff wel een keertje geluk en spoelen er allemaal plastic zakken aan bij de Zeeuwse kust, gevuld met 150 miljoen euro.

bent bij de Geen Haast, Geen Stress zaterdagavond van Radio 10. Simply Red hoor je en Fairground. En blijf je vanavond nog thuis of ga je de hort op? Misschien wel uit eten of naar het theater of naar de bioscoop. Of misschien moet je mensen ophalen bij het vliegveld die op vakantie zijn geweest. Welke hit past er bij jouw zaterdagavond uit de 80's? Laat dat even weten via de Radio 10-app. Dus spreek jouw audiobericht even in. Welke hit wil je horen uit de 80's? Laat dat snel even weten, dan komt hij misschien zometeen wel voorbij in 80's at 8 bij Radio 10. En dit is Mr. Mister, Broken Wings. Broken Wings.

0: naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers. Praxis.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
8: Hi, dag.
9: Hoi,
10: hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
11: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
10: Moulin Rouge, de musical, stopt definitief
9: op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougedemusical.nl.
11: En je stapt zometeen weer in het warme bad van de beste 80's hits in 80's at 8 bij Radio 10. En nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
12: De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de klus er voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van een molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 verschriftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan het radioteam weer door Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden.
11: Radioteam verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 18 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 7 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 15 minuten.
13: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus mango. Per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons.
11: De snoepwinkel van de beste 80's hits is weer open bij Radio 10. Een uur lang 80's at 8. Op een heel bijzondere dag, hè, want vandaag is die bultrugwalvis Timmy weer vrijgelaten. Die lag wekenlang vast voor de kust van Duitsland. En vandaag hebben ze Timmy weer eindelijk naar de open zee kunnen brengen. En daar heeft hij nog even wat water in de lucht gespoten als een soort van laatste groet. Dat is toch mooi dierennieuws? Dus welke hit uit de 80's wil je horen? Voor jezelf of voor Timmy? Laat het snel even weten. Via de Radio 10-app spreek je jouw audiobericht even in. Dus een echte, dikke, vette hit uit de 80's is welkom. Esmee Manders die zegt Michael Jackson, I just can't stop.

0: Met alle liefde voor je gedraaid, Sabrina. Want Sabrina die appte namelijk met de Radio 10 app. For you too, I still haven't found what I'm looking for bij Radio 10. En je weet vast de prik op vrijdag, zaterdag en zondagavond bij Radio 10. De lekkerste 80's hits door jou gekozen in 80's at 8. Een heel uur volgepropt met al die waanzinnige muziek uit de 80's. En welke wil jij horen vanavond? Laat het snel weten via de Radio 10 app. Pak hem er even bij. Klik op het microfoon-icoontje en spreek dan jouw audiobericht in. Vol enthousiasme. Goedenavond, moet ik even kijken. Goedenavond, Bram.
1: Hey, goeie avond.
0: Jij gaat bijna, Bram, beginnen aan een filmavondje met jouw 13-jarige zoon, hè?
1: Ja, zeker gaan we daar aan beginnen.
0: En gaan jullie ook echt een 80's film kijken dan?
1: Ja, precies. De Ghostbusters.
0: De Ghostbusters gewoon. Heb je me wel zelf al ooit gezien?
1: Ja, ooit, maar ook een beetje op zijn leeftijd. Dus ik had zoiets van, nou, dan gaan we een keer samen kijken. Maar wel de originele.
0: Ja, het is wel een waanzinnige film, hè?
1: Ja, precies.
0: Peter Venkman, Raymond Stantz, Egon Spengler en Winston Zeddemore... die op jacht gaan naar geesten, spoken, monsters en ander tuig.
1: Ja, precies.
0: Weet je nog hoe die sirene ging van die Ghostbusters-auto?
1: Oh, als ik het hoorde, denk ik, ja...
0: Zal ik even je geheugen opfrissen?
1: Ja, dat is
0: het. Die ga je zo meteen horen als jij die film gaat kijken met je zoon. En om een beetje in de stemming te komen, welke hit wil je horen uit de 80's bij Radio 10?
1: Uiteraard de Ghostbusters.

0: denkt van, nou, laat ik nou helemaal in ethisch stijl even mijn favoriete ethisch hit faxen naar Radio 10. Ik weet niet of ze binnenkomen, maar het is misschien makkelijker om in plaats van de fax even de Radio 10 app te gebruiken. Dat gaat veel makkelijker en sneller. Dus spreek even jouw audiobericht in en vertel welke ethisch hit wil je horen op deze mooie, redelijk zwoele zaterdagavond. Terwijl je misschien nog wel buiten zit. Net als Willy en Joke in de tuin.
1: Ja, een hele goede avond hier uit Lisse.
0: Hoi.
1: Joke en Willy zitten lekker in de achtertuin. Wil graag een nummer van hart horen. Alone. Dankjewel Radio 10 en een hele fijne avond. Later.

0: liedje is echt doordrenkt van vrolijkheid, positiviteit en feel good. En dat past natuurlijk perfect bij deze vrolijke zaterdagavond. Radio 10 80's at 8. Dankjewel daarvoor, Rolf de Waal. Door de Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Misschien moet je wel een beetje bijkomen van deze drukke zaterdag. Ben je rond gaan rennen in supermarkten en zo? In de stad? Of heb je je auto gewassen? Of heb je spullen van zolder naar de Milieustraat gebracht? Welke ethische hit wil je horen? Laat het weten via de Radio 10-app.
1: Hoi, Sjoerd van Est. Een hele goede avond. Ik had graag voor de ethische date Delegation. Put it in the love on me. Dank je.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.

Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op

0: 10+.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
7: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
6: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Maandag om 21:30.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
11: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
12: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
13: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: 80's at 8.

0: Dankjewel, Tim, voor Vrijheid. Play it cool. Bij Radio 10. 80's at 8. En wat kan ik voor jou draaien uit de 80's? Laat het snel weten via de Radio 10-app. Goedenavond, Edwin aan de waterkant. Daar ben je momenteel aan het vissen, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: En
1: ja,
0: heb je al wat gevangen?
1: Ja, een zilt. Ja, ja, lekker vissen.
0: En gaat die makkelijk van het haakje, zo'n zilt?
1: Ja, dat gaat om de makkelijk van het haakje af. Met het tangetje gaat het hartstikke goed lukken, ja.
0: Ja, ja, want ze kunnen ook bijten, denk ik, hè?
1: Ja, op mais, maar niet, niet op andere dingen, nee. Dat is zeker niet. Niet op mijn vinger, nee. Dat,
0: okay.
1: Dat is zeker niet, nee.
0: En tot hoe laat ga je door met vissen?
1: Ja, het wordt wel steeds kouder. Dus een half uurtje nog, denk ik.
0: Ja. Ja, en dan pak jij je biezen bij elkaar en dan ga je lekker naar huis.
1: Ja, dan ga ik lekker een kop koffie drinken, even lekker televisie kijken en dan weer lekker naar bed toe, hè?
0: Ja, nou, ik hoop dat jij nog veel meer gaat vangen in het komende half uur.
1: Ja, ik ook.
0: Oude visser van me.
1: Ja, ja, hartstikke leuk. Ja,
0: en welke hit uit de 80's past er bij jouw visavondje, Edwin?
1: Ja, lekker voor stappen, jaren 80, Lois Lane, It's the First Time, hartstikke leuk.
0: Nou, geniet ervan en vang ze nog, hè?
1: Hey, top, dankjewel, een hele fijne avond nog.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
7: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
10: Greets. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
15: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
16: What is it about you?
15: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
17: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: Drijf toe aan de volgende stap. Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wabi, wabi.
4: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de Eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan het radioteam weer door Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden.
7: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Radio 10 en George Michael in duet met een dame die bewees dat stoppen met school soms, echt heel soms, wel een goed idee is. Mary J. Blige was niet echt een uitblinker op school, dus ze stopte ermee en besloot haar dagen te slijten met rondhangen in een winkelcentrum, tot ze als 17-jarig meisje uit verveling in een karaokebar belandde. Daar nam ze een nummer op, gaf het bandje aan haar stiefvader, die het naar een platenmaatschappij stuurde, en zo kroop Mary J. Blige van het felle, ongezellige licht van het winkelcentrum naar de warme spotlights van het podium. Je hoort haar samen met George Michael in de Stevie Wonder klassieker S. Goedenavond, welkom bij Radio 10. Ik ben Albert-Jan en de komende 3 uur heb ik het beste uit de grootste hitlijst aller tijden voor je in de Top 4000 Classics. Zometeen hoor je wat er gebeurt als Smokey gaat zingen. En geen zorgen, het is niet dit. Het gaat namelijk om een hele andere Smokey. Lily Allen hoor je ook straks. En eerst Queen, dat voor dit liedje de inspiratie haalde uit de muziek van Aretha Franklin. Ze namen hun stemmen ontelbare keren op om een soort van gospelkoor te creëren. En dit is het resultaat.

0: Radio 10 en ABC met een ode aan soullegende Smokey Robinson. Zanger Martin Fry van ABC die had Smokey nog nooit ontmoet tot de opnames van dit legendarische tv-programma. Hey, ja, ken je die nog? De lieden natuurlijk van Avro Stopop. En de studio van Avro Stopop was de plek waar ze elkaar voor het eerst de hand gaven. En gelukkig hebben we daarvan de beelden nog.
1: You're nervous, aren't you?
2: Yeah, well, I am. I just met Smokey Robinson. For the first time.
1: So you've never met Smokey before?
2: No, never before. But a great many records by Smokey Robinson.
1: Why did you decide to do a song on Smokey?
2: Well, these days people don't write very good songs, and Smokey Robinson's somebody who over many years has written some of the most beautiful songs in the world.
0: En zo waren we er allemaal een klein beetje bij en was de cirkel voor ABC rond met When Smokey Sings. Je hebt Radio 10 aan, dit zijn de top 4000 classics waarin je zometeen de King hoort. Maar eerst een jarige jet, want Lily Allen is vandaag 41 jaar geworden. En dat deze zangeres niet altijd even subtiel te werk gaat, dat weten we dankzij haar hit Fuck You uit 2009. Een paar weken geleden deelde ze nog een enorme fuck you uit aan haar ex David Harbour, die je misschien kent als acteur in bijvoorbeeld Stranger Things. Lily droeg bij het optreden een jurk met daarop afdrukken van de bonnetjes van de cadeaus die David aan zijn minnaresse gaf. Ai, dat was best pijnlijk. Na haar scheiding vorig jaar heeft ze opnieuw de liefde gevonden bij Jonah Freud. Zijn moeder was ooit getrouwd met Charles Spencer, de broer van prinses Diana, en zijn vader is een Oscar-winnende producent. En hopelijk heeft Jonah alleen maar bonnetjes van cadeautjes die hij voor Lily koopt. Te beginnen met een leuk cadeautje voor haar verjaardag. Natuurlijk. Jor Liliana nu in de top 4000 classics van Radio 10. En smile!

0: Elvis ging vorige week onder de hamer. Althans, een van de gitaren die hij bespeelde tijdens een comeback special uit 1968. Die knalrode Hexstrum-gitaar zou naar verwachting tussen de 1 en de 1,2 miljoen dollar moeten opleveren. Maar de definitieve opbrengst is nog niet bekendgemaakt. Dat was Always On My Mind. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Justin Timberlake. Straks ook een nogal onvoorspelbare Zweedse band. En kijk eens wie daar nog steeds recht overeind staat. Het is Elton John en je hoort hem zo.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
14: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
15: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
16: Even overlaten.
17: Sst, ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
18: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden.
2: Bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.

0: ik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: De grootste hitlijst aller tijden.
2: Hey, Albert Jan Sluis.
3: Wat super dat je erbij bent. Zometeen Justin Timberlake, de Cardigans komen eraan. Eerst Am Still Standing.

0: Deze zanger moet een tijd geleden gedacht hebben dat hij terecht was gekomen in een programma met verborgen camera's.
1: Top 4000
0: Classics. Justin Timberlake, hij werd 2 jaar geleden staande gehouden op verdenking van rijden onder invloed. Nou, in ons land doe je dan een blaastest, maar in de Hamptons bij New York werkt de politie anders. Daar moet je onder andere over een rechte lijn lopen om te kijken of je niet te veel zwalkt. Nou, de bodycambeelden van deze aanhouding zijn een paar weken geleden gedeeld door de politie. En daarop is duidelijk te zien dat Justin niet slaagt voor de test en in de boeien wordt geslagen. Hij heeft een taakstraf gekregen. De vraag is wat Justin nou eigenlijk erger vindt. Dat hij straks afval staat te prikken of dat hij met die best wel gênante beelden van zijn aanhouding viral gaat op social media. Je hoorde hem met de hit uit 2003, waarop het trouwens ook al onmogelijk is om in een rechte lijn te blijven lopen. Rock your body. Radio 10 heb je aanstaan, de top 4000 classics met zometeen een bakkie, troost, pleur, leut, slemp of slobber. En eerst de Cardigans uit Zweden. En als ze de studio indoken, dan wist je maar nooit met welk muziekgenre ze weer naar buiten kwamen. Van oorverdovende metal tot keiharde rock of zelfs romantische ballads, alles kwam voorbij. Ze staan met 2 hits in de top 4000, My Favorite Game en de hit die je nu hoort. Dit is

blazen echt uit je speakers, hè, dankzij dynamiet. Dat we trouwens weer te danken hebben aan uitvinder Alfred Nobel. En die verdienen daar een vermogen mee en dat gaat tegenwoordig naar de winnaars van de Nobelprijzen, want ze heten niet voor niks zo, voor natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en vrede. Nou, Nobel vond de dynamiet uit in 1867 en daarmee had hij invloed op de mijnbouw, wegenbouw en tunnelaanleg, maar natuurlijk ook op de muziek, want zonder hem geen top 4000 hit format. Dat was Dynamite. Je bent bij Radio 10 op zaterdagavond, de top 4000 classics, en het is Michael Jackson week bij Radio 10, dus je hoort hem zo meteen na 10. De Franse DJ David Guetta komt er ook aan. En eerst, Back to Black. Dit is Amy Winehouse.

0: energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: En dan nu de filemberichten.
8: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
9: Altijd weer die autodrop.
10: Absurd.
9: Lekker.
11: Jongens, eten.
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: is nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou €2 miljoen van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Aan het radioteam weer door Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisxl.nl.
16: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Radio 10.

Radio 10 en de beste DJ ter wereld. En nee, dan heb ik het natuurlijk niet over mezelf, hè. Maar over de Franse DJ David Guetta. Hij heeft de publieksprijs voor beste DJ ter wereld 5 keer mogen ontvangen. Voor het eerst in 2011 en vorig jaar heeft hij hem weer gepakt. En komend najaar komt hij weer naar Nederland toe. Hij staat op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena tijdens het Amsterdam Dance Event. En in de top 4000 is hij goed voor 4 noteringen. Waaronder deze samen met Kelly Rowland van Destiny's Child. Dat was When Love Takes Over. Daarvoor de King of Pop met Will You Be There. Het is Michael Jackson week bij Radio 10. En dit weekend maak je nog kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Hoor jij vanavond of morgen de oproep van de Jacksons voorbij komen? App dan tickets naar de studio via de gratis Radio 10 app. Kom je in de uitzending, dan win je dus 2 tickets voor de Jacksons in Groningen. Goedenavond, Albert-Jan hier. En tot middernacht geniet je van het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Eros en Tina. En straks een liedje over een zwarte dag in de muziekgeschiedenis. En eerst Duran. Ze zijn terug met nieuwe muziek. En voor de bijbehorende video haalden ze inspiratie uit oude muziekshows zoals Top Op, Popformule en Countdown. Zeker even checken. In de Top 4000 staat Duran met 13 liedjes. Waaronder deze die je niet vaak meer hoort. Dit is New Moon Amandeus.

Mette Dertje en Cose della Vita, Italiaans voor de dingen van het leven. Oftewel, waar het leven om draait en dan vooral een belangrijk onderdeel van het leven, namelijk de liefde. Relaties, ups en downs, scheidingen, herenigingen, iets waar zowel Eros Ramazzotti als Tina Turner veel ervaring mee hebben en hadden. Eros die vroeg 2 keer een scheiding aan en Tina maakte na haar verschrikkelijke tijd met haar opvliegende ex Ike Turner zelf ook een scheiding door. Zaterdagavond, je hebt Radio Tina met tot middernacht de top 4000 classics en zometeen muziek van een bekende zangeres die regelmatig een paar jaar uit de spotlights verdwijnt. En inmiddels weten we waarom ze nu alweer een tijdje niks van zich heeft laten horen. Eerst Don McLean.

Hij toerde in het winterse voorjaar van 1959... samen met andere rock'n'roll artiesten door het Amerikaanse binnenland. En om een lange busreis te vermijden, charterde Buddy een klein vliegtuigje. Nou, door zware sneeuwval en een onervaren piloot stortte het toestel kort na vertrek neer, waarbij Buddy Holly om het leven kwam en ook de piloot en zangers Ritchie Valens en The Big Bopper kwamen om. Nou, die dag, 3 februari 1959, staat sindsdien bekend als The Day the Music Died. En daarover schreef Don McLean 12 jaar later deze hit, American Pie.

0: Radio 10 en de zangeres die 2 jaar geleden haar afscheid voor onbepaalde tijd aankondigde. Inmiddels weten we waarom. Ze werkt namelijk aan haar debuut op het Witte Doek in de film Cry to Heaven van Tom Ford. Waarschijnlijk is de film ergens in de loop van volgend jaar in de bioscoop te zien. Dat was Adele en When We Were Young. Radio 10 is dit op zaterdagavond, de top 4000 classics. Zometeen muziek van Steely Dan. Ik open straks de top 4000-file van R.E.M. En binnen nu en een paar minuten hoor je deze. Van Earth, Wind & Fire.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Yo, Albert Jan.
18: Sluis.
0: Top dat je erbij bent.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Het is tuinfeest bij Leen Bakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Misschien heb je het gehoord. Vorige week vertelde ik je nog waar de naam van deze band voor staat. Laten we het houden op een uit de kluiten gewassen sextoy. Daar komt het toch wel op neer. Steely Dan was dat. En Do It Again.
1: Top 4000 file.
0: Jason Donovan komt eraan. Eerst open ik de top 4000 file van de band. Die vernoemd is naar de slaapfase waarin je veel droomt en je ogen heel snel bewegen. De remslaap. R.E.M. dus, oftewel Rapid Eye Movement. Een deel van de bandleden leerde elkaar kennen in een platenzaak waar een van de leden werkte. Toen ze eenmaal R.E.M. hadden opgericht, wisten ze met hun dromerige gitaren en enigszins mysterieuze teksten al snel een alternatief publiek te trekken. Eind jaren 80 braken ze door, maar de echte wereldhits die kwamen begin jaren 90 dankzij het album Automatic for the People, met daarop de enorme hit Losing My Religion. In 2011 vond de band het mooi geweest en stopte ze zonder ruzie of gedoe, en dat is redelijk uniek in de muziekwereld. R.E.M. staat met 6 hits in de top 4000 en dat zijn deze. 2000.

0: 1923.
1: Night swimming deserves a quiet night.
0: 643.

0: 199.
1: De top 4000 hits van R.E.M. Je hoorde onder andere What's the Frequency, Kenneth, Shiny Happy People en als laatste de prachtige ballad Everybody Hurts. En ook deze kwam voorbij over een man die dacht dat de maanlanding in scène was gezet. Daar schijnen tegenwoordig meer mensen last van te hebben. Dit is dus R.E.M. bij 10, A Man on the Moon.

0: Radio 10 en de zanger die de laatste tijd vaak werd verward met ene Wouter van Aert. Guus Meeuwers natuurlijk. Ja, Wout is de zanger van de Guus Meeuwers Tribute Band. Die werden bekend dankzij de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En Wout lijkt zoveel op Guus dat hij regelmatig voor hem wordt aangezien. Ja, daarom ging de band op verzoek van Guus verder onder een nieuwe naam. En die luidt Kudeng, een tribute aan Guus. En die naam moet verwarring voorkomen. Ja, je hoorde natuurlijk het onvervalste origineel. Geen Wouters, maar Guus en Brabant. Ja, waar je op deze zaterdagavond ook bent, in Brabant of in het puntje van Friesland, maakt mij het uit. Je luistert naar de Top 4000 Classics met zometeen na 11 Phil Collins. En natuurlijk Moonwalk, de King of Pop, zometeen weer voorbij. Het is Michael Jackson week bij Radio 10. En daarom hoor je hem zometeen in een wat minder bekende track uit 1979.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst.

0: Maandag om 8:30 op 6.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Even overlaten.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Het ANP nieuws van 11 uur.
14: Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. Het Radio 10 weer door weer online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
15: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar €0,99. Lidl, je verdient het. Lidl.
12: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Odido. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Deze week... is het Michael Jackson Week op Radio 10.

En ineens ben je terechtgekomen in een jungle vol met lianen, wilde dieren en Tarzan die van tak naar tak slingert. Maar voor Phil Collins begon dat avontuur gewoon met een telefoontje van Disney. Ze vroeg of hij muziek wilde maken voor een animatiefilm over Tarzan. Geen bestaande songs, maar helemaal nieuw. En Phil zei ja. En het bijzondere is, het nummer werd niet alleen een hit, maar ook bekroond met een Oscar voor Best Original Song. Dat was You'll Be In My Heart. Je bent bij Radio 10, de Top 4000 Classics op zaterdagavond, met zometeen muziek uit een van de meest muzikale films uit de Zero's. Foreigner komt er ook aan. En eerste band, Steeler's Wheel. En wist je dat een van de grondleggers van die band de man achter deze hit is? Ja, Baker Street van Jerry Rafferty. Samen met de Schotse Joe Egan vormde Jerry in de jaren 70 Steeler's Wheel. En die groep vonden we afgelopen december op 1517 in de Top 4000. Met dit heerlijke liedje. It is Stuck in the Middle with You.

4 supersterren bij elkaar voor een muzikale film uit 2001... die van zichzelf al behoorlijk over de top was. Moulin Rouge, of Moulin Rouge, zoals Carlo Bossart het zegt... over de legendarische nachtclub in Parijs natuurlijk. En dus mocht de soundtrack uiteraard geen braaf liedje worden... en daar wisten Christina Aguilera, Pink, Lil Kim en Maya wel raad mee. Samen gingen ze aan de slag met een hit uit de jaren 70 van La Belle... en voegde er een flinke dosis glitter en glamour en een lading seks aan toe. Dat was Lady Marmalade. Het is de leukste avond van de week. Zaterdagavond, je hebt Radio 10 aan met de Top 4000 Classics. Daarin zometeen nog een classic van het witte doek. Eerst mag Lou Gramm wat kaarsjes uitblazen. Je kent hem als zanger van de band Foreigner. Een band die hij al 2 keer heeft verlaten. Maar tot nu toe is hij steeds teruggekomen. Dik 10 jaar geleden kondigde Lou aan dat hij binnenkort met pensioen zou gaan. Maar daar is tot nu toe gelukkig niks van gekomen. 76 is hij vandaag geworden. Lou Gramm dus. Je hoort hem nu met Foreigner bij Radio 10. En That Was Yesterday.

0: En alweer een top 4000 filmklassieker, natuurlijk uit de film Grease. Hè? John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10. En daarin zometeen een muzikaal kijkje aan de andere kant van de Berlijnse muur in 1984. Straks ook een coronavariant die wel heel besmettelijk is, maar waar je absoluut niet ziek van wordt. En je hoort deze. Het is Melle, je hoort ze zometeen.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Op zoek naar een krachtig en goedkoop supplement? Bij DA is nu alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis.
3: De vriendelijke specialist.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
6: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
10: Voor de makers.
8: Praxis.
7: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
8: Fans van

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hi.
6: Hoi.
7: Hallo.
8: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Moet je kijken daar, leuke gast.
14: I know.
13: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
14: Is ook echt jouw type.
13: Ja, toch?
14: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
13: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
17: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De grootste hitlijst aller tijden.
19: Hello, Albert-Jan Sluis.
20: Super dat je erbij bent. Zometeen het kleine orkest. Corona is onderweg met The Rhythm of the Night. En eerst Build to Last.

Radio 10 en het kleine orkest. Top 4000. Classics. Met een hit over de dikke betonnen muur met prikkeldraad die van 1961 tot 1989 de wereld in twee helften verdeelde. De Berlijnse muur. Tijdens de Koude Oorlog konden alleen de vogels zonder problemen van het communistische oosten naar het kapitalistische westen vliegen. En zij zagen dat het aan geen enkele kant ideaal was. Elk jaar hoog in de top 4000, afgelopen jaar op plek 47, dat was Over de Muur. En de zanger en grondlegger van het Klein Orkest, Harry Jekkers, wordt in juli 75... en dan neemt hij ook meteen afscheid van zijn publiek met een optreden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics, met zometeen een legendarische band die in ons land herboren lijkt, dankzij een tribute band die bijna net zo goed klinkt als het origineel. De Beach Boys Best.

Een van de winnaars van de Tribute Battle of the Band staat op 19 december in de Ziggo Dome. En er zijn nog kaarten, maar je hoort zo meteen dus hun voorbeelden. Eerst corona. Tegenwoordig denken we bij die naam aan mondkapjes, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en niezen in je elleboog. Maar in 1994 stond het nog voor de atmosfeer van de zon, die we als een lichtkrans kunnen zien tijdens zonverduisteringen. En als naam van een Italiaanse danceact. En die hoor je nu met The Rhythm of the Night.

Al gezien lijkt begonnen aan haar tweede jeugd, of misschien beter haar derde of misschien zelfs wel vierde jeugd. 67 is ze en op 3 juli verschijnt haar nieuwe album. En gisterochtend vroeg verscheen daarvan de eerste single. Het heet Bring Your Love en het is een duet met superster Sabrina Carpenter. Klein stukje dan? Single van Madonna dus samen met Sabrina Carpenter. Dat was Bring Your Love. We deden het vanavond nog met een van haar hits uit 1989, namelijk Cherish. Radio 10, de nacht komt dichterbij en daarmee ook het einde van de top 4000 classics voor deze zaterdagavond. Morgen om 9 uur ben ik er weer met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. En voor nu laat ik je achter met de hit uit de film City of Angels. De film was een middelmatig succes, maar het liedje werd een enorme hit. En die staat uiteraard ook in de top 4000. De Goo Goo Dolls en Iris.

0: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straat.

0: maandag om 8:30 op 6.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
5: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
4: op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
10: Ah, chips.
9: Maak er een potje van.

0: over.
1: Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC-Telstar een tijdje stilgelegd. En in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start de race morgenavond op pole position. Het Radio 10 weer door weer online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden.
0: Deze week...

0: zingt ze allemaal mee.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: De grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. Het Radio 10 weer door weer online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden.
1: Deze week is het Michael Jackson week op Radio 10.

0: In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. Het Radio 10 weer door weer online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden.
1: Deze week is het Michael Jackson week op Radio 10.